0: Hoge goudprijs. De winning veroorzaakt ontbossing en milieuschade. Het weer tot slot. Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

Blijf geloven in je dromen, ook al lijkt het grijs en koud. Er is daar achter in de verte altijd iemand.

0: daar. Hallo daar. Bam, bam, bam. Hits. Hits. Das Radio. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. China voert een beleid om de Tibetaanse taal en cultuur uit te wissen door kleuterscholen te verplichten alleen Mandarijn te gebruiken en Tibetaans te verbieden. Daarnaast is er intensieve indoctrinatie gericht op loyaliteit aan de Chinese Communistische Partij en Han-Chinese tradities, wat de Tibetaanse identiteit ondermijnt. De Wereldgezondheidsorganisatie spoort passagiers op van de vlucht waarmee een Nederlandse vrouw reisde die overleed aan het Hantavirus voor contactonderzoek. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten die nieuwe drone- en raketaanvallen melden. De VS bracht eerder 6 Iraanse bootjes tot zinken, maar noemt de aanvallen geen schending van het staakt het vuren. Iran dreigt met vernietigende reactie bij actie van de VAE. En deskundigen van het Duitse Oceanografisch Museum vrezen dat de bultrug Timmy zeer waarschijnlijk is overleden. De walvis strandde meerdere keren voor de Duitse kust en keerde na dagenlange reddingspogingen terug naar open wateren. De goudprijs steeg de afgelopen jaren fors en blijft schommelen, wat goudzoeken lucratief maakt. In Brokopondo werken goudzoekers met toestemming van eigenaren, terwijl in Paramaribo steeds meer smelterijen ontstaan door de hoge goudprijs. De winning veroorzaakt ontbossing en milieuschade. Het weer tot slot. Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een...

0: Hallo daar. Hallo daar. Bam, bam, bam. Hits. Hits. Das Radio. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. China voert een beleid om de Tibetaanse taal en cultuur uit te wissen door kleuterscholen te verplichten alleen Mandarijn te gebruiken en Tibetaans te verbieden. Daarnaast is er intensieve indoctrinatie gericht op loyaliteit aan de Chinese Communistische Partij en Han-Chinese tradities, wat de Tibetaanse identiteit ondermijnt. De Wereldgezondheidsorganisatie spoort passagiers op van de vlucht waarmee een Nederlandse vrouw reisde die overleed aan het Hantavirus voor contactonderzoek. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten die nieuwe drone- en raketaanvallen melden. De VS bracht eerder 6 Iraanse bootjes tot zinken, maar noemt de aanvallen geen schending van het staakt het vuren. Iran dreigt met vernietigende reactie bij actie van de VAE. En deskundigen van het Duitse Oceanografisch Museum vrezen dat de bultrug Timmy zeer waarschijnlijk is overleden. De walvis strandde meerdere keren voor de Duitse kust en keerde na dagenlange reddingspogingen terug naar open wateren. De goudprijs steeg de afgelopen jaren fors en blijft schommelen, wat goudzoeken lucratief maakt. In Brokopondo werken goudzoekers met toestemming van eigenaren, terwijl in Paramaribo steeds meer smelterijen ontstaan door de hoge goudprijs. De winning veroorzaakt ontbossing en milieuschade. Het weer tot slot. Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een

0: Hallo daar. Hallo daar. Bam, bam, bam. Hits. Hits. Das Radio. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De 33-jarige man die ervan wordt verdacht gisteren in de binnenstad van Leipzig op een groep mensen te zijn ingereden, wordt voorlopig opgenomen in een psychiatrische instelling. De Duitse verdachte wordt beschuldigd van dubbele moord en meerdere pogingen tot moord. Omdat er sterke aanwijzingen zijn dat de man op het moment van de aanrijding verminderd toerekeningsvatbaar was, heeft de rechter besloten hem niet in de cel, maar in een kliniek te laten plaatsen. De viering van 5 mei is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen, al was het op diverse locaties wel erg druk. In Pijnacker werd het bevrijdingsfeest in het Emmapark voortijdig afgebroken nadat een bezoeker onwel was geworden. Het voorval en de inzet van de hulpdiensten maakte zoveel indruk dat de organisatie besloot het resterende programma, waaronder een optreden van de Amazing Stroopwafels, volledig te schrappen. Een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn is gisteravond geëscaleerd. Bewoners hielden een rotonde bezet en blokkeerden het verkeer, waarbij de politie werd bekogeld met vuurwerk. Nadat de situatie aanvankelijk onder controle leek, keerde de politie later op de avond terug nadat de onrust opnieuw opleidde. President Trump heeft op Truth Social aangekondigd dat Project Freedom, het Amerikaanse initiatief om schepen te begeleiden door de straat van Hormuz, tijdelijk wordt gepauzeerd. Volgens de president gebeurt het op verzoek van bemiddelaar Pakistan en andere landen om ruimte te bieden voor onderhandelingen met Iran. Trump spreekt van een korte onderbreking om te onderzoeken of een akkoord kan worden gesloten. En China probeert op actieve wijze de Tibetaanse cultuur uit te wissen door middel van indoctrinatie en strikte taalregels. Tot die conclusie komt Human Rights Watch in een nieuw rapport. In het kleuteronderwijs en de voorschoolse opvang is de Tibetaanse taal verboden en wordt uitsluitend lesgegeven in het Mandarijn. En dan nog het weer. In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien. In het regenachtige zuidoosten wordt het circa 10 graden. De rest van het land wordt het 15 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

Het was op vrijdagmiddag, ik zat in de bus, want ik ging op visite bij mijn grote zus. De buschauffeur die scheurde lekker door de stad, de eerste fietsers lagen alweer op hun gat. Maar wie zag ik daar rennen op het zuiden?

Ik trof al op de rond op mijn V&D. Maar ik ging net naar boven en zij naar beneden. Weer op begaande grondafdeling, dames zonder goed. Kreeg ik haar weer in het oog en volgde haar toen op de voet. Buiten bij de bus altijd, dit is slot de beet. En riep terwijl de bus over mijn

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De 33-jarige man die ervan wordt verdacht gisteren in de binnenstad van Leipzig op een groep mensen te zijn ingereden, wordt voorlopig opgenomen in een psychiatrische instelling. De Duitse verdachte wordt beschuldigd van dubbele moord en meerdere pogingen tot moord. Omdat er sterke aanwijzingen zijn dat de man op het moment van de aanrijding verminderd toerekeningsvatbaar was, heeft de rechter besloten hem niet in de cel, maar in een kliniek te laten plaatsen. De viering van 5 mei is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen, al was het op diverse locaties wel erg druk. In Pijnacker werd het bevrijdingsfeest in het Emmapark voortijdig afgebroken nadat een bezoeker onwel was geworden. Het voorval en de inzet van de hulpdiensten maakten zoveel indruk dat de organisatie besloot het resterende programma, waaronder een optreden van de Amazing Stroopwafels, volledig te schrappen. Een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn is gisteravond geëscaleerd. Bewoners hielden een rotonde bezet en blokkeerden het verkeer, waarbij de politie werd bekogeld met vuurwerk. Nadat de situatie aanvankelijk onder controle leek, keerde de politie later op de avond terug nadat de onrust opnieuw opleidde. President Trump heeft op Truth Social aangekondigd dat Project Freedom, het Amerikaanse initiatief om schepen te begeleiden door de straat van Hormuz, tijdelijk wordt gepauzeerd. Volgens de president gebeurt het op verzoek van bemiddelaar Pakistan en andere landen om ruimte te bieden voor onderhandelingen met Iran. Trump spreekt van een korte onderbreking om te onderzoeken of een akkoord kan worden gesloten. En China probeert op actieve wijze de Tibetaanse cultuur uit te wissen door middel van indoctrinatie en strikte taalregels. Tot die conclusie komt Human Rights Watch in een nieuw rapport. In het kleuteronderwijs en de voorschoolse opvang is de Tibetaanse taal verboden en wordt uitsluitend lesgegeven in het Mandarijn. En dan nog het weer. In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien. In het regenachtige zuidoosten wordt het circa 10 graden. De rest van het land wordt het 15 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Autozorgen? Heb je onderhoud of reparatie nodig? Of misschien wel een andere auto? RTO Autoservice is er voor je. In Stadskanaal en Valthermond. Maak nu eenvoudig online een afspraak in onze Bosch Car Service werkplaats op rtoautoservice.nl. RTO Autoservice, de specialist in betrouwbare occasions.
3: Hoogwerker, minigraver of minishow verhuren? jvdzwaagverhuur.nl.
4: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
1: Hallo, hallo Holland! Je Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
2: Nieuwe rolluiken nodig? Terpstrazonwering.nl.
3: Oké, klaar? Zoek op alles voor de tuin. En start! Hij gaat meteen naar steen-en-zandhandel-noord.nl. Oh, alles op categorie. Dat is handig. Blokhutten, tuinmeubilair, houtgereedschap, schuttingen, bestatingen, speeltoestellen. Ze hebben echt alles en uit voorraad leverbaar. Steen en Zandhandel Noord doet ook tuinaanleg. Tjonge, voortaan gaat iedereen toch naar Steen en Zandhandel Noord in Siddemuren.
4: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

0: Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
6: Ik zing als ik grondzuig.
7: Kunt u er niet bij?
6: Alleen als ik grondzuig.
7: Van der Vlier zuigt het voor.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
4: Aanstaande zondag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
5: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
4: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
5: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kan.
4: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18+.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis... En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
8: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
9: Gritter Chalets en staakcaravans.
8: Kijk op grittercaravans.nl.
10: Welke is het lekkerst? Die van restaurant Wirtshaus Hubertus uit de echte Duitse keuken? Of heeft restaurant Plunhok de allerlekkerste schnitzel? Probeer allebei. Spaar een stempel en maak kans op 1 jaar lang gratis schnitzels. Of een van die andere prijzen. Spelmogelijkheden. Bij restaurant Wirtshaus Hubertus en Plunhok net over de grens in Haren.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
13: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
14: Auto Rode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
15: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
16: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Snel van A naar B. Met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
18: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
5: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeer, miauw. Of kijk op dehaanglasservice.nl.
0: Dit is Hits.

0: VZN Voegwerken. Aschijn Aander. VZN-voegwerken.nl.
1: Kok, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AVIC beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok, wonen en slapen.nl.
2: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
1: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kok wonen en slapen.nl.
3: Eindelijk is hier weer de Vlagtwedder Landbouwbeurs. De grootste buitenbeurs van het noorden. Van 12 tot en met 14 juni vind je er alles op het gebied van landbouw en veehouderij, mechanisatie en transport.

0: en tuinaanleg en grondverzet. Demonstraties, spectaculaire activiteiten, maar ook vertier voor het hele gezin. Zet hem in je agenda, 12 tot en met 14 juni. Alle info vind je op vlagtwedderlandbouwbeurs.nl.
1: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
0: De Vlagtwedder Landbouwbeurs. Van 12 tot en met 14 juni.
2: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
3: De Hits Drive-In Show.
4: De Hits Drive-In Show kom je tegen op zaterdag 30 mei... tijdens het Graspopfestival in Buffalo. Met Henk Wijngaard, Rien Salet, José Wolters, Anita Berends, Ricardo Kamp, Lucas en Gea, Evert Baptist, Robert Pater, Birdie, feest-dj Lars en Piraten Power Hour. Zaterdag 30 mei, Graspopfestival Buffalo. De Hits Drive-In Show. Online kaarten bestel je via graspop-festival.nl.
3: De Hits Drive-In Show. Kijk voor meer info op hits.nl.
0: Bouwen, verbouwen of renoveren? Bouwservicestoffels.nl.
3: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
5: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is onderweg naar de Canarische eilanden om 3 ernstig zieke patiënten naar Nederland te halen. Aan boord is een uitbraak van het hantavirus geconstateerd, waarbij 3 mensen zijn overleden, waaronder een echtpaar uit Friesland. Volgens viroloog Marion Koopmans is de situatie uitzonderlijk, omdat het virus mogelijk van mens op mens is overgedragen, terwijl besmetting normaal gesproken via dieren verloopt. De viering van 5 mei is op de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen, al was het op sommige locaties erg druk. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest in het Emmapark voortijdig afgebroken nadat een bezoeker onwel was geworden. Het voorval en de inzet van de hulpdiensten maakten zoveel indruk dat de organisatie besloot het resterende programma, waaronder een optreden van de Amazing Stroopwafels, volledig te schrappen. Een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn is gisteravond geëscaleerd. Bewoners hielden een rotonde bezet en blokkeerden het verkeer, waarbij de politie werd bekogeld met vuurwerk. Nadat de situatie aanvankelijk onder controle leek, keerde de politie later op de avond terug nadat de onrust opnieuw opleidde. President Trump heeft op Truth Social aangekondigd dat Project Freedom, het Amerikaanse initiatief om schepen te begeleiden door de straat van Hormuz, tijdelijk wordt gepauzeerd. Volgens de president gebeurt het op verzoek van bemiddelaar Pakistan en andere landen om ruimte te bieden voor onderhandelingen met Iran. Trump spreekt van een korte onderbreking om te onderzoeken of een akkoord kan worden gesloten. En China probeert op actieve wijze de Tibetaanse cultuur uit te wissen door middel van indoctrinatie en strikte taalregels. Tot die conclusie komt Human Rights Watch in een nieuw rapport. In het kleuteronderwijs en de voorschoolse opvang is de Tibetaanse taal verboden en wordt uitsluitend lesgegeven in het Mandarijn. En dan nog het weer. In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien. In het regenachtige zuidoosten wordt het circa 10 graden. De rest van het land wordt het 15 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
4: Morgen ruim twee minuten over zeven op deze woensdag gehaktdag. De mooiste dag van de week misschien wel. Neem je even mee naar de A1. Daar is het druk, namelijk Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Twello en de knooppunt Beekbergen. Bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar afgesloten op de parallelbaan. Het betreft een berging van een vrachtwagen. Dat levert wat vertraging op. Verder de A7, geen meldingen. A28, Assen richting Zwolle tussen Fluitenberg en Hogeveen. De wegwerkzaamheden. Traject is nog steeds afgesloten. N33, ook daar een afsluiting, namelijk de Eemshaven richting Assen tussen Veendam en Gieten is ook afgesloten in verband met wegwerkzaamheden. Voor de rest geen meldingen, dus kalm aan.
3: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper.

0: Loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
1: Regent het binnen? Gratis zwembad. In je woonkamer? Roep de hulp in van Spelbrink Dakbedekkingen. De experts, ook bij platte en bitumen daken. Na inspectie en offerte gaan ze meteen aan de slag. Spelbrink Dakbedekkingen. Vakmeesters uit Nieuwe Pekela. Dus, ongewenst, een zwembad in je huis? Ga naar spelbrinkdakbedekkingen.nl.
2: Je huis zegt wie je bent. Een meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
3: Ik ben er helemaal klaar mee.
4: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijn laten doen door VLM-kozijnen.
3: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijn.nl.
5: VLM-kozijnen.
4: Kwaliteit die blijft.
6: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82 4x0. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
3: Ook zo klaar met lange levertijden?
4: VLM-kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
5: VLM-kozijnen.
4: Kwaliteit die blijft.
7: Noordcaravans heeft het grootste aanbod jonggebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noordcaravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravanboulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noordcaravans Zuidbroek slaagt iedereen.
8: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
9: Vrijdag en zaterdag is er bij Johan Schuitema de jaarlijkse Moederdag Plantenshow. Met een groot assortiment binnen- en buitenplanten. Originele moederdagcadeaus, tips voor een mooie tuin en een hoop gezelligheid. Kom langs. Vrijdag en zaterdag de Moederdag Plantenshow van Johan Schuitema in Mussel.
10: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland.

0: Tjeerd, mooie moeders hebben mooie dochters. Dan vraag ik me af, heeft Klaas Zijnstra, of nee, Trine Zijnstra, die zingt hier niet mee, heeft hij dan geen mooie dochter? Zal ik mee vragen.
1: Hallo, luisteraars en amateurs. Ik
2: Luisteraars
3: en amateurs, ik ben weer, zeg maar, vanaf Frieskelo. Baptiste FM in stereo.
0: We zouden ze altijd nog even kunnen vragen op 9 augustus, want dan gaan we naar Tjeerd toe. In de Jutter, op de Koog, op Texel. Maar het is uitverkocht, hè? Dus ja, je kunt niet meer mee, het is uitverkocht. Maar dan gaan we 9 augustus daar naartoe en dan gaan we Trinus wel even vragen of die ook een mooie dochter heeft. De binnenkomer komt uit Friesland, 11 minuten over 7. Goedemorgen, dit is de ochtendshow op woensdag, gehaktdag. Afsluiten gaan we vandaag met de jaren 70. De Nederlandse band T-Set, ken je ze nog? She Like Weeds. Dat is toch wel een internationale hit die uit Nederland kwam, hè? Maar in Nederland scoorde Mark Winter met De Heilsoldaat. Hij sjouwde van kroegie naar kroegie. En dat is de vraag voor vandaag. Met welke plaat uit de jaren 70 gaan we afsluiten voor de meeste stemmen? We gaan kaarten weggeven voor Schanspoppen. Daarvoor heb ik een foto geplaatst op onze Facebookpagina. Herken jij deze persoon? Mag je via de app even antwoord geven. Een gokje wagen. Wie is die man nou die wij zoeken? Voor 2 kaarten voor Schanspoppen 14, 15 of 16 mei in Siddeburen. En een plaatje op zijn achterste voren. Sowieso voor 6 bingokaarten. Aanstaande zondag gaan we het weer spelen. Trouwens, mocht jij geregeld meespelen, hou het even in de gaten. Het duurt niet meer zo lang. Dan hebben we Pinksteren. Dat is op zondag 24 mei. Maar dan gaan we de bingo even een dag verplaatsen. Dus mocht jij ook met de bingo mee willen spelen tijdens de Pinksterdagen, dan is dat niet op zondag, maar op maandagmiddag om 5 uur. Dan weet je er alvast even. Schiet me net even te binnen trouwens. Dus op maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, gaan we bingo. En niet op de zondag. Geen tijd. Ja, andere dingen te doen.
4: Ja.
0: Nou, en we hebben veel muziek. Onder andere van deze man. Hij houdt van Amsterdam, maar hij houdt ook van Vrienden voor het Leven.
4: Ja.
0: Hij wil maar niet groot worden op een of andere manier, hè? Danny de Munk.

Nou, Trinus heeft al even gereageerd. Hij heeft alleen maar jongens, zegt hij. Jammer, hè, jammer. Baltimore had volgens mij maar één hit in zijn carrière. Dat was wel een knoepel van een hit die je net op de radio hoorde. Tarzan Boy, maar van de rest hebben we volgens mij van die beste man niks meer gehoord. Het is Time of Thunder.

Het is Time of Thunder. Back to the 70s. Muziek uit de jaren 70 als afsluiter van de ochtendshow op woensdag haakdag. T-Set, She Like Weeds, of toch Mark Winter. En hij sjouwde van kroegie naar kroegie, oftewel de huilsoldaat. Wat zou je graag willen horen? Time of Thunder, ga even naar de Facebookpagina. Doe het wel voor 9:45 en laat even je stem achter. Voor of T-Set of Mark Winter. Patrick Haan, onderweg naar België, vraagt om een plaatje van het sneeuwbaltrio. Komt eraan, meteen na deze van Jürgen Dreefs.

0: Wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8 uur 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
1: Ja, ja, er is weer flink gewonnen bij Eurojackpot. Dinsdag viel er ruim 507.000 euro in Valkenburg aan de Geul. En het mooie is, de jackpot is nog verder opgelopen en staat vrijdag op 55 miljoen. Voor maar 2 euro per lot maak je al kans. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
3: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwen-Aumont.
2: Je vindt jouw stijl bij John.
1: Voor maar 2 euro maak je vrijdag kans op de jackpot van 55 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Gewoon werken, goed verdienen. Het meest betrokken uitzendbureau van het Noorden. HS Werkt regelt werk dat klopt. Duidelijke afspraken, op tijd betaald. Tijdelijk of met uitzicht op vast. HS Werkt. Niet moeilijk, gewoon goed. Bekijk onze vacatures op hswerkt.nl.
5: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
4: Bijverdienen of vakantiewerk? Kijk op hswerk.nl of kom langs.
6: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Calipro Stadskanaal doet calibraties en keuringen van alle gereedschappen. Bij onder andere airco- en installatiebedrijven, bouwbedrijven en stucadoors. Calipro heeft iedere oplossing perfect afgestemd op jouw wensen. Calipro.nl. Calipro met een C.
11: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
12: Wat een mooie vrachtwagen!
13: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuw aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
14: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
15: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
16: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
17: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
16: Werken? In deze drukte?
17: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
16: Stap je ook in?
18: Hey Niels!
19: Hey mooi!
18: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
19: Klopt!
18: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
19: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
18: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
19: Zeker te weten!
18: En kijk op nieuwslubbers.nl.
20: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
0: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
21: Vind jouw liefde op het platteland. Via AgriMatching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de AgriMatching-app op jouw telefoon.
22: Het is 5 minuten over 7. We gaan het zo meteen met het, over het weer hebben. En de afgelopen dagen is het toch een stuk koeler geworden dan het weekend. Hè? Hoe gaat het nou vandaag en morgen eruit zien? Straks daar meer over. Eerst even een melding vanaf de A1. Daar betreft het een berging van een vrachtwagen. En wel tussen Hengelo en Apeldoorn. Eigenlijk tussen Twello en de knooppunt Beekbergen. De rechterrijstrook is daarom al gesloten op de parallelbaan. En je komt in een vertraging terecht. En dat gaat ook nog wel even duren. Verder op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. En tussen Stroe en Hoevelaken, 6 kilometer file, zorgt voor 5 minuten een vertraging. De A1 Amersfoort richting Amsterdam bij knooppunt Hoevelaken richting de A28 richting Zwolle wegwerkzaamheden. De verbindingsweg is daar afgesloten. De A7 hebben we geen melding. Even kijken op de A28. Assen richting Zwolle tussen Fluitenberg en Hogeveen. Ook in verband met wegwerkzaamheden afgesloten. Op de A28 tussen Harderwijk Zuid en Strand Nulde. 5 minuten vertraging. Dan verlaten we de snelwegen. Gaan we naar de N33. Tussen Veendam en Gieten is dat traject in verband met wegwerkzaamheden afgesloten. Op de N34 tussen Borger en de aansluiting met de N33. 5 kilometer file zorgt voor 7 minuten oponthoud. N35 tussen Nijverdal Oost en Wierden West, 5 minuten vertraging. N50 tussen het knooppunt Hattemerbroek en Kampen, ook daar 5 minuten vertraging. Voor de rest hier geen meldingen bekend. Nog even snel kijken naar snelheidscontroles, heb ik ook niet. Mocht je wel wat hebben, je mag me bellen of appen. 085-114-3939. Dankjewel.
23: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw rij.

0: Gerard Schonebeek. En hij zingt over Margriet. Ja, kijk naar buiten en dan zie je dat het is zwaar bewolkt, hè. Want vandaag blijft namelijk een regengebied boven het oosten en zuidoosten slepen bij een maxima van slechts 10 of 11 graden vandaag. Verder naar het noordwesten is het droog, breekt zo nu aan de zon door. Daar liggen de temperaturen ook iets hoger, tussen de 12 en de 15 graden. Er staat een matige wind uit noordoostelijke richting. Vanavond winnen de opklaringen terrein. En vannacht wisselen wolkenvelden en brede opklaringen elkaar af. Het koelt wel weer af naar 8 tot 4 graden, dus dat is wel weer koud. Maar morgen gaat het dan een stuk weer de betere kant op, want donderdag is het droog, wisselen flinke zonnige perioden en wolken elkaar af en het wordt weer 14 tot 17 graden.
1: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Veegservice Friesland uit Gorredijk. Veegservicefriesland.nl

0: Hank B. Memphis, de man van Jij Daar in de Radio, scoorde ook met I Love You Baby. En daarvoor de plaat waarmee we in 1975 het Euro Songfestival wonnen. En toen was het Euro Songfestival, dat kon je nog in ieder geval serieus nemen. Tegenwoordig moet je er met een knipoog naar kijken, want het gaat helemaal nergens meer over. Maar in 1975 wonnen we dit met Teach In en Ding Dong. Hè? Dat is wel heel erg kort, hè? Nog een keertje? Nou, deze is weer te doen, dacht ik.
1: Hits, Das Radio.
0: Aanstaande zondagmiddag om 5 uur wordt er weer gebingo'd hier op de radio. €1450 gaat de deur uit. Geen vingerplanten, geen carbonades of wat voor vleesprijzen dan ook. Gewoon contant geld. En spelen heb je nog nooit meegespeeld. Kan me niet voorstellen, stel je hebt nog nooit meegespeeld. Het is heel simpel. Ga even naar onze website hitsradiobingo.nl. En hits schrijf je met 3 keer een Z. En als je daar terechtkomt, staat de uitleg van het spel. Daar kun je ook de kaarten bestellen. Daar kun je ze betalen. En daar krijg je ze ook gewoon toegestuurd. Dan kun je ze meteen downloaden en dan uitprinten. En dan kun je bingoen. Je hoeft er dus de deur niet vooruit. Het begint om 5 uur. Wil je meespelen? Kijk dan even op hitsradiobingo.nl. En daar kun je dus de kaarten bestellen en zondag bingoen. En ja, ons bent zunig. Er zijn altijd weer mensen die willen geen geld uitgeven. Die willen 6 bingokaartjes gratis. Nou, ik heb ze hier liggen. 6 normale bingokaarten. Dus niet voor de super bingo, voor de normale bingo. Als jij me antwoord kunt geven op de vraag welke plaats zoeken wij. Nou, doet hij het alweer zo kort? Nou, het is ook lang genoeg eigenlijk, denk ik hoor. Jongen, jongen. Kort plaatje, maar hij is zo makkelijk. Ja, volgens mij is het... Nee, ik zeg ook niks. Welke plaat is dit? Stuur maar even een berichtje. En dat kan naar 085-114-3939. En ik wil dan van jou, jawel, de titel en de artiest. Nou, kom erop. Nog meer zin in feestjes? Ja, het seizoen komt eraan natuurlijk. Maar eind van het seizoen, 20 september, hebben we weer Country Time in de Bonte Wever. Met natuurlijk dit jaar als special act. En daar verheug ik me wel op. De Eagles Legacy. Dat is de Eagles coverband. Ze hebben ook bij Tribute op de Tribute of the Bands meegedaan op SBS6. Zij komen daar naartoe, want zij zijn gastoptreders bij Savannah en Major Dundee Band zanger Dick van Altena. Ja, 20 september. Kaarten kun je nu al bestellen via De Bonte Wever, want daar vindt het allemaal plaats. En om even in een voorproefje te... Ja, ja, oké. Komt-ie. Met een zangeres die helaas gestopt is. Tony Bellet, de zangeres van Pussycat. Samen in dit geval met de Major Dundee Band. 20 september, Bonte Wever.

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Voor verkoop en verhuur van shovels, graafmachines, heftrucks, tractoren en werktuigen.
2: Gaat u naar Eemsnet.
1: Eemsnet Mechanisatie heeft zelfs passende financieringsmogelijkheden. En denkt graag mee in oplossingen.
2: Ga dus naar Eemsnet.
1: Eemsnet.nl. Bijna altijd open.
3: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Eemsnet verkoopt of verhuurt ook paardentrailers en aanhangwagens.
2: Ga dus naar Eemsnet.
1: Eemsnet.nl. Ook 's avonds en in het weekend open.
4: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
5: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
6: Ja, dacht ik ook al.
5: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
6: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
5: Ketelservicenoord.nl.
6: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
5: Zo is dat.
7: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
8: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
9: 40 jaar Schanspop in Siddeburen. Donderdag 14 mei, Club Chaos en DJ Ruud. Vrijdag 15 mei, Nederpop All Stars live. Met onder andere Drukwerk.
10: En zaterdag 16 mei, de Sibbehoester Hond. Met Jannes, Jorieke Sterring en Marco Schepbeker.
11: Oh ja, ik ben er ook.
9: Mis het niet. Tickets en info via schanspop.nl.
12: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificatie.

0: lancering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
1: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
2: Vrijdag en zaterdag is er bij Johan Schuitema de jaarlijkse Moederdag Plantenshow. Met een groot assortiment binnen- en buitenplanten. Originele moederdagcadeaus, tips voor een mooie tuin en een hoop gezelligheid. Kom langs. Vrijdag en zaterdag de Moederdag Plantenshow van Johan Schuitema in Mussel.
3: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
4: Tailgate Trading. In- en verkoop van Amerikaanse auto's en machines. Tailgatetrading.nl.
5: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit. Van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
6: Grond- en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
7: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
8: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het aantal kinderen in de noodopvang voor asielzoekers is opgelopen tot ruim 7000. Een aantal dat volgens kinderrechtenorganisaties veel te hoog is. De langdurige verblijfperiodes hebben een grote impact op het welzijn van deze kinderen. Wat volgens Mark Dulluit van het kinderrechtencollectief in strijd is met het VN-kinderrechtenverdrag. Een specifiek knelpunt is het recht op onderwijs. Hoewel kinderen uiterlijk na 3 maanden naar school zouden moeten gaan, lukt het in de praktijk vaak niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is onderweg naar de Canarische eilanden om 3 ernstig zieke patiënten naar Nederland te halen. Aan boord is een uitbraak van het Hantavirus geconstateerd, waarbij 3 mensen zijn overleden. Onder hen is ook een echtpaar uit Friesland. Volgens viroloog Marion Koopmans is de situatie uitzonderlijk omdat het virus mogelijk van mens op mens is overgedragen, terwijl besmetting normaal gesproken via dieren verloopt. De diereninspectie ziet een zorgwekkende toename in het aantal meldingen van verwaarlozing. In sommige gevallen worden dieren pas gevonden nadat ze zijn overleden door een gebrek aan medische zorg. Dierenartsen luiden hierover steeds vaker de noodklok. De oorzaak ligt volgens de inspectie deels in de coronatijd. Veel mensen hebben toen een huisdier genomen, maar hebben daar intussen de tijd niet meer voor of de financiële middelen. Een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn is gisteravond geëscaleerd. Betogers hielden een rotonde bezet en blokkeerden het verkeer, waarbij de politie werd bekogeld met vuurwerk. Nadat de situatie aanvankelijk onder controle leek, is de politie later op de avond teruggekeerd nadat de onrust opnieuw opleidde. En de viering van 5 mei is op de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen, al was het op sommige plekken erg druk. In Pijnacker werd het bevrijdingsfeest in het Emmapark voortijdig afgebroken nadat een bezoeker onwel was geworden. En dan nog het weer. In het zuidoosten blijft het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen is het droog en laat de zon zich vaker zien. In het regenachtige zuidoosten wordt het circa 10 graden. De rest van het land wordt het 15 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
9: Bedankt, Mio.
10: Zeg maar.
9: Doorgaan om 8:02. Goedemorgen. Doorrijden kan niet helemaal op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Want daar kom je in, tussen Stroe en Hoevelaak in een file terecht van 4 kilometer. Vertraging 6 minuten. Valt op zich nog mee hoor. De A1 bij het knooppunt Hoevelaak richting de A28 zijn wegwerkzaamheden. De verbindingsweg is daar afgesloten. Op de A7 is het rustig op de A28. De wegwerkzaamheden duren voort tussen Ruinen en Hogeveen. En daarom is dat traject afgesloten. Op de A28 tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst, 5 kilometer en 5 minuten vertraging. A28 tussen de afrit Den Dolder en Utrecht, ook 5 minuten vertraging. A32 tussen Steenwijk-Zuid en Meppel, 6 minuten vertraging. Op de A35 tussen Almelo-West en Wierden-West, 2 kilometer, zorgt voor 6 minuten oponthoud. Dan verlaten we de snelwegen, gaan we naar de N33, Veendam richting Gieten. De wegwerkzaamheden zorgen ervoor dat dat traject afgesloten is. En dat was het volgens mij. Volgens mij heb ik verder geen meldingen meer. Nee, dat is ook genoeg.
7: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. jouw

0: Daar zie je de hand van de meester. Stucadoorsbedrijf Altman herstelt vakkundig en volgens traditie iedere scheur in ornament, plafond of siergevel. Een monument met een kalk- of leemafwerking of gewoon stucwerk? De specialisten van Stucadoorsbedrijf Altman zijn meesters in de kunst van het behouden. DanielOutman.nl.
1: Wouter Geerlichs Car Detailing was niet alleen, maar laat uw auto weer glanzen. Like ons op Facebook en vind ons in Rode.
2: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. InfraWesterkwartier.nl.
3: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
4: WS Schilderwerken. Met aandacht voor kwaliteit. Schilderwerken WS.nl.
5: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
6: Aannemersbedrijf Kettler Veendam. De specialist in nieuwbouw en verbouw. Kettler-bv.nl.
7: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservice.

De uiterst sympathieke Wimmy Bauma en een leven lang. En daarvoor de jonge dame. Ja, ze zou weer beginnen. Het is de dochter natuurlijk van Siska Veld. Sascha Veld, ik kan niet lachen, ben ik traurig, bis 1998. En de laatste weken ging er wat rond dat Sascha weer zou beginnen. Maar ik heb nog niks meer gehoord. Nou, mocht het zo zijn, dan hoor je het hier natuurlijk wel. Dit was eentje uit de oude doos, laat ik maar even zeggen. 12 over 8, Drent draait hits. En dan hoort Tears for Fears er ook bij, denk ik, hè. Everybody wants to rule the world.

0: Danny Christian. Gisteren, vorige week donderdag zat hij hier.
1: Hits, dat is radio.
0: Ter promotie van zijn nieuwe single Ai, Olga. Huisjobieden van Frank van Etten hoor je nog. En wat hadden we als eerste? Oh ja, Cheers for Fears en een toepasselijke plaat. Iedereen wil de wereld beheren en regeren. Everybody wants to rule the world. Nou, dat is zeker op dit moment gaande in den wereld. Andere dingen. 14, 15, 16 mei, Schanspop in Siddeburen met een geweldige line-up op alle dagen. En wil je daar graag naartoe, dan kun je natuurlijk gewoon via schanspop.nl je kaarten bestellen. Maar ik mag er vandaag ook weer twee weggeven. Daarvoor moet je even antwoord geven op de vraag, wie is die persoon waarin we een beetje gefotoshopt hebben en die foto die je op onze Facebookpagina vindt? Daar staat iemand, die kennen we allemaal, maar herken je deze persoon? Nou, dan mag je jouw antwoord geven. 085-114-3939, ons WhatsApp-nummer. En mocht je het goed hebben, mocht ik je eruit pikken, dan kun je naar Schanspop kiezen voor bijvoorbeeld de donderdagavond met Face DJ Ruud. Busy en Club Chaos, die gaan er optreden. Vrijdag, Nederpop, met onder andere Toontje Lagerzanger Erik Mezi. De zanger van VOF De Kunst, Noel Havens. Ja, ze treden nog steeds op. Alida Zitting van de Time Bandits. De Dolly Dots, Esther en Anita. En Jan Smit is er ook bijgekomen omdat drukwerk in verband met ziekte heeft afgezegd. Die gaan dan allemaal optreden op vrijdag. En op zaterdag gaat Baptiste daar naartoe als presentator, geloof ik. Marco Schuitmaker is aanwezig. Jannes is aanwezig. Hollands Verdriet hoort er altijd bij natuurlijk. En Jorieke Sterken. En je zou ook naar die zaterdag kunnen gaan met z'n tweeën. Daarvoor moet je even antwoord geven op de vraag, wie is nou die persoon waar we die foto een beetje van hebben gemolesteerd? Oh, is ook zo'n heerlijke tranentrekker. Nou, kom erop met je antwoord, gaan we zometeen even iemand gelukkig maken met twee kaarten voor Schanspop. Zometeen reggae te gekke van Bob Marley en de Wailers. Meteen na deze mooie van de Wico's.

0: reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan. Speciaal kraanwerk, Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok. Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
1: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. ActaSpeelgoed.nl.
2: Stalinrichting Penu. Heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting Penu.
3: Grip. Je merkt het pas hoe belangrijk het is als je het even niet hebt. Grip op je planning. Grip op je kosten. Grip op je werk. Zeker als je werkt op de weg of op het land. Daarom kiezen slimme Groningers voor Profiel Heuver. Voor grip op je wagenpark. Grip op onderhoud. En grip op wat je bedrijf draaiende houdt. Profiel Heuver Groningen. Al 60 jaar voor weg en land. De juiste wand.
4: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum. Timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
5: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
6: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
7: Eems Delta Schilders Delfzijl. De vakman in de regio. Bekijk ons werk op Facebook.
8: Woningstoffeerbedrijf Tom Philips kwam bij mij thuis en gebruikte mijn eigen woonkamer als showroom. Mooi hoor, zo zie je meteen hoe PVC, laminaat, vinyl, tapijt of marmoleum matcht bij de meubels met de perfecte belichting. En Tom Philips heeft nu ook binnen- en buitenzonwering, rolluiken, screens en markiezen. Kijk maar op Google. Dus, moet het wat liggen? Eén Tom Philips lang kijken.
9: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
10: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
11: In Hogeveen.
12: Je bedrijf herkenbaar maken? Kies voor Noorderlicht reclame. Autobelettering, stickers, spandoeken, maar ook keukenwrap en zelfs zon- en warmtewerende folie. Noorderlicht reclame helpt je van idee tot uitvoering. Meer weten? Kijk op noorderlicht-reclame.nl. Noorderlicht, de reclamemakers van het Noorden.
13: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
14: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
13: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
15: Mooi mensen. Mooi mensen. Hallo, hallo. Nog hako de blauw en dat bleef zo. We de domers hebben ook. Norvie jeans en de oetverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
16: Binnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
15: Als de bliksem, nog Venemold.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Binnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
15: Als de bliksem, nog Venemold.
3: Morgen, het is 8:30 geweest op deze woensdagochtend. We gaan je meenemen naar een drietal meldingen vanaf de A28. Tussen Zwolle en Assen. Eigenlijk tussen Bijlen en Assen-Zuid. Een korte file van 4 kilometer zorgt voor 5 minuten oponthoud. Op diezelfde A28 tussen Assen-Zuid en de afrit Westerbork. 4 kilometer en 5 minuten oponthoud. En je weet het, tussen Fluitenberg en Hogeveen is het traject in verband met wegwerkzaamheden compleet afgesloten. Dan de N33 tussen Veendam en Gieten. Wegwerkzaamheden afgesloten. En de N34 Emmen richting Zuidlaren tussen Gasselt en de N33. Ook een korte file op dit moment van 3 kilometer en bijna 10 minuten vertraging.
5: De Hits verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw rijbewijs is onze uitdaging. Auto-

0: Even een serieus gesprek op de woensdagochtend. Trackpick, Patrick, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij zit in de groenvoorziening. Jij zit een beetje... Ja, vertel jij. Jij hebt een strontprobleem op een of andere manier.
1: Ja, ja, allemaal van dat kiezen voor de hondenstronden erover vragen.
0: je bent aan het bos maaien. Wat ben je aan het doen?
1: Ja, tussen de bomen zo ben je wel aan de hoge gras, zeg maar.
0: Ja, en daar ligt allemaal een hondenstront. En dat komt bij jou in de bosmaaier.
1: Ja, en op de bos.
0: Je hebt er wel een helm op, hè?
1: Ja.
0: Oh,
1: ja,
0: oké. Ja. Ja, als je nou beter opgelet had op school, dan was je discjockey geworden of zoiets, weet je wel. Dan had je dat niet hoeven te doen.
1: Nee, maar ja, dan moet je ook zo'n vrouwtje bijroep, ja.
0: Patrick, goedemorgen! Hits. Ja, tussen het bosmaaien door ben je nog even aan de fotootjes bekijken bij ons op de Facebookpagina. Ik had er weer eentje gemaakt en jij denkt van nou, dat weet ik wel en ik wil ook wel graag even naar Schanspop. Mocht het nou goed zijn, Patrick, waar wil je naartoe? Naar de vrijdag, de zaterdag of de donderdag?
1: Nog een zonderdag of even terug.
0: Dat is een zotterdag. Het zijn allemaal artiesten. Jorieke Sterken, Hollands Verdriet, Jannes, Marco Schuitmaker en jij gewaard voor de goedkoopste. De dikste.
1: Ja, en de sjomste.
0: De sjomste. Maar dan moet het antwoord wel goed zijn. Hè? Wie is die foto dan?
1: Jan Smeer.
0: Hoe is het mogelijk? Hij weet het, hè? Hij weet het gewoon. Patrick, gefeliciteerd, kerel. Jan Smeer is het goede antwoord. Jij gaat zaterdagavond, 16 mei geloof ik, naar Siddebuun, Sibhoogste feestavond met onder andere dus Evert Baptist. Daar ben je heel gelukkig mee, hè?
1: Ik wel.
0: Succes met stront, hè?
1: Ja, stront leuk.
0: Mooi!

Ingrid, haar actuele single. Speel niet met het vuur. En Ingrid is ook van de partij op 9 augustus. Wanneer we naar Texel gaan, naar Tjerk op het eiland. Samen met onder andere Evert Baptist. Die is daar ook weer te vinden natuurlijk. Tjerk, Tridus, Klaas, DJ Herman, ondergetekend. We gaan er allemaal naartoe. En ook deze dame is aanwezig, Ingrid. En dan gaat ze hem waarschijnlijk ook zingen. Speel niet met het vuur. We hadden ook gevraagd aan Kerstin Ott om mee te gaan. Die kon niet, die was bezet. En toen heb ik Helene Visser gebeld. En die zat iets boven het budget. En ja, dan moeten we het daar maar zonder doen. Maar het feest gaat er wel door, toch? Stel je voor, Kerstin Ott en Helene Visser even naar de Jutter. Dat zou wat zijn, zeg. Geweldig. 9 augustus, dan gaan we een dagje uit met hits naar die muziekvrienden daar. Ja, en dit zijn die Kerstin Ott en Helene Visser, hè?

0: uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Reparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
2: Met Volkersreizen ontdek je de mooiste bestemmingen. Stap in voor leuke dagtochten, meerdaagse reizen, zelfs naar het buitenland. Volledig verzorgd? Reis ontspannen in een comfortabele touringcar met altijd een opstapplaats in de buurt. Ontdek nieuwe bestemmingen samen met Volkersreizen. Boek nu op volkersreizen.nl.
3: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand krijg je 100 euro aan accessoires bij aankoop van een bank. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
6: Aan het bouwen of verbouwen.

0: kom met je kinder spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerte. Terwijl kinderen aan speelt men, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerte.nl.
1: Aan het bouwen of verbouwen? Geen probleem. JH Verhuur plaatst razendsnel jouw container in Groningen of Drenthe. Dus snelle container nodig? Kijk op jh-verhuur.nl.
2: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groenten, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
3: Stel je voor, een koude avond en dan die eerste vonk. Het vuur dat oplaait. De warmte die zich verspreidt in jouw woning. Bij Gebroeders Heinstra kennen we dat gevoel. De kachels- en haardenspecialist van Groningen. Wij regelen het totaalpakket. Van verkoop tot vakkundige installatie. Kijk op gebroedersheinstra.nl.
4: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
5: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Efting Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eftingtechniek.nl.
6: Kozijnen vervangen. Daar zit niemand op te wachten. Hoeft ook niet. Noordkozijn Repair renoveert kunststof en aluminium kozijnen alsof ze net nieuw zijn. Snel, duurzaam en dankzij onze folie een stuk voordeliger dan vervangen. Zonder gedoe met 10 jaar garantie. Voor particulieren en bedrijven. Kijk op noordkozijnrepair.nl.
7: Scheper Grote Gast. Jouw specialist in vloeren, raamdecoratie, zonwering en horen. Maak je huis compleet.
8: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via Meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
9: Vrijdag en zaterdag is er bij Johan Schuitema de jaarlijkse Moederdag plantenshow. Met een groot assortiment binnen- en buitenplanten. Originele moederdagcadeaus, tips voor een mooie tuin en een hoop gezelligheid. Kom langs, vrijdag en zaterdag.

0: De Moederdag Plantenshow van Johan Schuitema in Mussel.
1: Op zoek naar kunststofkozijnen die je huis energiezuiniger, comfortabeler en vooral stijlvoller maken? Bij Vika Kunststof hebben we alles wat je nodig hebt. Van kunststofkozijnen tot schuifpuien en deuren. Het voordeel is ook dat Vika Kunststof een eigen productieafdeling heeft en eigen montageteams om zo altijd de beste kwaliteit te leveren. Kijk op vikakunststof.nl of bezoek onze moderne showroom in Winschoten.
2: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
3: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Voor de kust van het Griekse eiland Andros is vandaag een vrachtschip gezonken nadat het op de rotsen was gelopen. Het schip dat onderweg was van Albanië naar Oekraïne met een lading soda raakte zwaar beschadigd, maar alle 9 bemanningsleden konden door de kustwacht in veiligheid worden gebracht. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zurich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016 tot 2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. 3 leden van de raad van bestuur zijn vanwege de conclusies van het onderzoek opgestapt. Het ziekenhuis zegt een nieuwe start te willen maken met nieuw personeel. Dat meldt nu.nl. Het aantal kinderen in de noodopvang voor asielzoekers is opgelopen tot ruim 7000. Een aantal dat volgens kinderrechtenorganisaties veel te hoog is. De langdurige verblijfperiodes hebben een grote impact op het welzijn van deze kinderen. Wat volgens Mark Dullard van het kinderrechtencollectief in strijd is met het VN-kinderrechtenverdrag. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is onderweg naar de Canarische eilanden om 3 ernstig zieke patiënten naar Nederland te halen. Aan boord is een uitbraak van het Hantavirus geconstateerd, waarbij 3 mensen zijn overleden. Onder hen is ook een echtpaar uit Friesland. En de diereninspectie ziet een zorgwekkende toename in het aantal meldingen van verwaarlozing. In sommige gevallen worden dieren pas gevonden nadat ze zijn overleden door een gebrek aan medische zorg. Dierenartsen luiden hierover de noodklok. De oorzaak ligt volgens de inspectie deels in de coronatijd. Veel mensen namen toen een huisdier, maar hebben daar inmiddels de tijd niet meer voor of de financiële middelen. Het weer nog, het is een dag met tegenstellingen. In het zuidoosten is het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen laat de zon zich vaker zien, daar is het droog. En in het zuidoosten wordt het zo'n 10 graden, terwijl het in de rest van het land zo'n 15 graden wordt. En tot zover het nieuws.
4: Je zult weer op dat cruiseschip zitten en mensen rondom je sterven. Goh, wat een paniek zul je hebben, zeg. Goh. 8:58, het laatste gedeelte van de ochtendshow, waarin ik je meeneem naar een korte file op de A28... tussen de afrit Bestebork en Assen. 4 kilometer zorgt voor 5 minuten oponthoud. En de welbekende meldingen tussen Fluitenberg en Hogeveen, eveneens op de A28 in verband met wegwerkzaamheden afgesloten. En dat geldt ook voor de N33. Die is afgesloten tussen Veendam en Gieten.
2: De hitsverkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schiphol.

0: en onderhoud. Mercedesfreaks.nl. Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
1: Alles in één keer kloor.
2: Koop, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de

0: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijchon in Drouwenermond.
1: Je vindt jouw stijl Bijchon.
2: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
3: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82 4x0. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
4: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
3: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl. Nostalgie Palast in

0: Ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Ik ben er helemaal klaar mee.
2: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijn laten doen door VLM-kozijnen.
1: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijn.nl.
3: VLM-kozijnen.
2: Kwaliteit die blijft.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Woon je in Groningen of Noord-Drenthe?
2: VLM Kozijnen regelt alles voor jouw nijbegun subsidieaanvraag.
1: En je ontvangt 30% subsidie.
2: Maar dan moet je nou overal doorheen lullen.
1: Ja, gewoon.
3: VLM Kozijnen.
2: Kwaliteit die blijft.
5: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservice.

0: het is nooit goed hoor.
1: Nee, het is nooit goed.
0: De Havenzangers, de actuele single. Nee, het is nooit goed. Hij was niet zo moeilijk vandaag. Volgens mij heb ik alleen maar goede inzendingen gekregen. Voor 6 bingokaarten voor de bingo van aanstaande zondag. Alleen bij de volgende kandidaat die denkt het goed te hebben, hebben we een probleem. Geert, goedemorgen.
2: Goedemorgen,
0: Wim. Alhout.
2: Alhout. Ik zou wel we doen overal met Bunemond. Goed zo.
0: Bunemond, ja, uit Nieuw-Buinen. Geert heeft namelijk een probleem. Als het antwoord goed is en hij krijgt bingokaarten, hij heeft geen printer, dan moet je gewoon, je zei het al, dan doe je dat op je televisie en dan moet je met een schroevendraaier of zo even kruisjes op het beeldscherm zetten. Dat wil ook.
2: Ja, met een kraspen, hè?
0: Ja, Geert, even zonder gekheid. Voordat we het over dat plaatje gaan hebben. Jij zat vroeger ook in het programma van Lammert, hè? Van Lammert Grossmit.
2: Ja, nou, ik weet niet hoe dat nou maar dat wil. Zo is het.
0: Ja, maar jij zat daar ook bij.
2: Ja,
0: en jij hebt tegenwoordig ook nog contact met Lammert. Maar ik hoor en zie niks meer. Kun jij ons even vertellen, hoe is het met Lammert Grossmit?
2: Nou, Lammert die is in juni tennisplatsoen Azen. En hij zit op in augustus 24 heeft hij een soort herseninfarct gehad. Ik heb een filmpje ervan gezien, ik heb er ook Wesley, die was bij hem, die heeft er toevallig op zijn telefoontje staan, die heeft 112 gebeld. Lammert kon nog herinneren dat hij bij de ambulance is weggegaan en verder van zijn herinnerde hij zich niets meer. Er zit ook wat gaat neer van vroeger, wat hij helemaal niet meer weet. En ik ken de mensen nog wel, zo werkt het ook niet. Dus ik ken die jeugd nog wel wennen, dat is ook geen probleem. Want als ik denk, nou, ik heb die wel een filmpje gestuurd.
0: Ja.
2: Dat bedoel ik.
0: Maar hij
2: ik heb het helemaal naar Lammert toe, hoor. Even met Bim kijken, maar
0: Maar is hij nou dement of zo dan? Want toen hij nog op Facebook zat, toen zat hij iedere keer hetzelfde te vertellen.
2: Ja, dement.
0: Ja, hij is dement, ja.
2: Ja.
0: Maar nu zit
2: hij... Dit is hetzelfde verhaal. Als het bij me komt op mijn zuster, heb je verdoensneuren op de stoot. Dan zit er buiten.
0: Ja.
2: Rup, ik mag hier nooit weg. Nee, nou, zo is dat.
0: Nee. Ja, maar nou...
2: Hij komt er wel weg. Toen is echt blijven.
0: Toen zat hij nog wel op Facebook en dergelijke, maar je ziet hem ook niet meer. Heeft hij geen telefoon? Zit hij niet meer op Facebook?
2: Nou, als je telefoon even stuk moet voeren, dan heb ik ook geen Facebook meer. Ik heb de lesje nog gekeken, maar als je nog thuis ziet. Ik heb nog gekeken op die computer, maar hij heeft geen Facebook meer. Hij is volledig voor de publiciteit.
0: Ja, hij is helemaal van de aardbodem verdwenen. Ja, dat gaat ook niet beter worden, hè?
2: Dat denk ik, nee.
0: Nee.
2: Nee, dat was moeilijk, maar dat is niet anders, maar het is de woorden. Ik zeg maar ja, maar wat was er nou? Niks.
0: Nee, niks aan het doen, alleen soms had je wel eens contact nog met hem via Facebook of dergelijke. Dan zag je hem nog voorbij komen, dan was hij weer aan het zeuren. Maar nou hoor je helemaal niks meer. Maar jij komt er af en toe nog wel eens. Nou ja, binnenkort ga je waarschijnlijk weer even die kant op.
2: En neem maar altijd wat koffie met en zo. En koffie met, zo ben ik ook nog weer.
0: Ja.
2: Werd het een vriezer vlaag. Nou, dan pak ik het ook al 9 euro of zoiets wat je nergens over
0: maakt. Nee, maar je hebt geld genoeg, toch? Maar je hebt toch zo'n hele grote televisie die past niet eens door de voordeur.
2: Jawel, die past ook in mijn grote Renault. Dat valt er wel met, Ben. Je kan een merk nog staan. Nee, dat is allemaal wel oud.
0: Ja, oké. Maar je hebt geen printer. Je hebt van alles, maar je hebt geen printer.
2: Nee, die ding die drukt me op die ruis.
0: Die drukt iets.
2: Ja, je brukt wel een printer. Je moet er helemaal op de ruis in. Ik gooi ze weg en ik gooi ze weg in die rommel.
0: Heb jij ook een vrouw? Of droogt die ook uit?
2: Nee, die dreef niet. Ik heb geen vrouw. Dus ik heb een vriendin uit Wim, maar die is overleden als 17 jaar. Maar dat rolt ook aan, hè?
0: Dat is niet best.
2: Zo is het leuk, Jan. Doe je niks aan.
0: Nee, doe je niks aan. Maar als hij goed is, het antwoord, dan ga je wel bingo. Want ik heb bingo-kaart, die ga ik zo naar je toesturen. Dan moet je ze maar even op een of andere manier bij een kennis of vriend even uitprinten.
2: Ja, gewoon met een computer zo en hij bunt.
0: Oké, kom maar.
2: Maar goed. Die stuurde geen zo duur zijn.
0: Zeker. Dat kennen allemaal. De techniek in Bunemond is geweldig. Maar welke platen zoeken wij nou eigenlijk dan?
2: Jantje Smit, hè? Nee, maar. Maar zei weer dan. Peter Slow, hè? Maar even Johanna.
0: Ja, jij bent wel een kenner van muziek, hè?
2: Nee, veel te zijn, maar toen toevallig waar die draait stoppen, dat is ook dat was je.
0: Ja, maar dat is illegaal toch?
2: Ja. Nee, legaal. Nee, niks in mijn honger, dat was
0: Jij bent bij Team FM af en toe, hè?
2: Ja, zondagsmiddags En dan ten 6 uur dat is.
0: Ja,
2: die, precies.
0: Ja, ja, niet te veel.
2: Geert Bundelmans.
0: Niet te veel vertel, maar dan heb, hou ik geen luisteraar meer over natuurlijk. Hè. Dat is ook de bedoeling.
2: Ja, doe wat toch wel luisteraar over. Doe er niks mis mee. Doe er niks mis mee.
0: Doe ze de groeten bij Team ja. FM. En als je bij Lammert Grosmit komt, ook even de groeten doen, hè?
2: Hey, kom gauw
0: van jou.
2: Hey,
0: omhoog
2: en
0: droog.
2: In
0: ons een
2: nest.
0: Yo, boy,
2: door Budemon,
0: hè.
2: Yo, boy. Yo,
0: boy. Yo, boy. Geert, geweldig. Uit Budemon. En ja, hij wint 6 bingo-kaarten van het antwoord. Whatever you want van Status Quo. Dat is natuurlijk goed. Alleen het bericht wat hij had over Lammert Grosmit. Ja, dat is minder mooi. Dat gaat niet meer beter worden. Wel mooie muziek. Whatever you want van Status Quo.

Geert Martens uit Bunnermond, oftewel Nieuw-Buinen, de winnaar van de bingo-kaart. Hij wist het antwoord inderdaad. Status quo, whatever you want. Ja, heeft geen printer, maar wel een 65-inch OLED-televisie. Dus ja, dat wordt dan met een adding of wat dan ook even streepjes zetten op het beeldscherm om te bingoen. En we draaien nog het welbekende dans- en stemmingsorkest, de Esperando's. Het is time of thunder.

Het is Time of Thunder. De jaren 70. En jij mag bepalen welke uit de jaren 70 gaan we draaien. De hele week. Elke keer, elke dag een andere. Jaren 70, jaren 60. Morgen de jaren 80. En dan de keuze uit een Nederlandstalige of een Engelstalige plaat. T-Set. Ze kwamen weliswaar uit Nederland. Maar zingen natuurlijk Engels. She Like Weeds. Of toch Mark Winter en De Heilsoldaat. Dat is een valsje, De Heilsoldaat. En dat is deze ook. Vader Abraham, Pierre Gardner. Tussen kroegen en kerken. Drendrijd Hits, 3 voor 9:30 op woensdag. Ik zeg goedemorgen.

0: Auto First houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Nieuwe banden nodig? Banden Groningen. Van personenwagens tot landbouwvoertuigen en vrachtwagens. Ook voor onderhoud en APK. Van personenwagens, bedrijfswagens en campers. Tijd voor de seizoenswissel? Wij regelen het. Een lekker band onderweg? Reken op onze 24/7 pechservice. Kom langs bij Banden Groningen aan de Koekshavenweg 8 in Groningen.
3: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed. Te Velde, buitengewoon goed. En ook op Hemelvaartsdag kunt u gewoon naar binnen.
4: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
5: Ja, dacht ik ook al.
4: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
5: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
4: Ketelservicenoord.nl.
5: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
4: Zo is dat.
6: Hey, je bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
7: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
6: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
8: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
9: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
10: Vrijdag en zaterdag is er bij Johan Schuitema de jaarlijkse Moederdag Plantenshow. Met een groot assortiment binnen- en buitenplanten, originele moederdagcadeaus, tips voor een mooie tuin en een hoop gezelligheid. Kom langs, vrijdag en zaterdag, de Moederdag Plantenshow van Johan Schuitema in Mussel.
11: Welke is het lekkerst? Die van restaurant Wirtshaus Hubertus uit de echte Duitse keuken? Of heeft restaurant Plunhok de allerlekkerste schnitzel? Probeer allebei. Spaar een stempel en maak kans op 1 jaar lang gratis schnitzels. Of een van die andere prijzen. Spelmogelijkheden bij restaurant Wirtshaus Hubertus en Plunhok net over de grens in Haren.
12: Slachterinstallatie zoekt een installateur. Word jij onze nieuwe collega? Kijk op slachterinstallatie.nl.
13: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
14: Garage Drent in Nieuwe Pekela is dé importspecialist van jonggebruikte auto's. Het overgaragebedrijf in de regio voor verkoop van personenauto's en bedrijfswagens. Garage Drent heeft een volledig ingerichte werkplaats voor onderhoud, diagnose, reparatie en natuurlijk APK. Onze topmonteurs gaan geen klus uit de weg. GarageDrent.nl.
15: Het is tijd of tanden.
16: Ja, precies, maar die moet ik eigenlijk niet hebben. Dikke vingers, zeg ik altijd. Kijk. Ik heb deze nodig om even te zeggen dat we geen meldingen meer hebben. Ook niet zeer onbelangrijk. Maar ik heb wel de nieuwe van Grunne Geert.
17: De hits verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw

0: weer in het land.
1: Het is de nieuwe van Grudegeert. De zomer is weer in het land. Nou, dat geldt niet voor de dag van vandaag. Want het is nou niet echt dat je denkt van... nou, de zomer is weer terug in het land. Maar wat niet is, kan nog komen natuurlijk. Hè? 9:50. Je hebt nog een paar minuten de tijd voor het een of het ander. Wat wil je horen? Ga maar even naar onze Facebookpagina. En daar kun je stemmen. Tot die tijd onder andere nog 2 plaatjes die ik nu ga draaien. Wat covertjes zijn. En soms denk ik wel eens van... ja, de covertjes zijn af en toe misschien wel mooier dan het origineel. Tenminste... voor de volgende 2, als je mij vraagt.

Ja, wat zei ik? Sommige plaatjes, ja, die zijn dan misschien wel mooier dan het origineel. In ieder geval een mooie uitvoering van Just an Illusion, die we van BZN kennen natuurlijk. In de uitvoering van Julia Zara. En dit was Angel by My Side, de engelbewaarder van Boos. Mooie covertjes. Ja, gecoverd wordt er altijd al, hè. Wat dacht je van 1962? Ook dit is gewoon een covertje.

Het is Time of Thunder. De laatste plaat voor de woensdag editie van Drenthe Draait Hits. Ja. Maandag begonnen met de jaren 50, gisteren de jaren 60, morgen de jaren 80. En vrijdag sluiten we dan de vrijdagochtend verzoek vrijdag af met de jaren 90. Maar vandaag de jaren 70, mijn laatste plaat voor vandaag. T-Set, She Like Woods. Mark Winter en de Heilsoldaat. Ja, ze sjouwden van kroegie naar kroegie. Mooi is dat, hè? Dat zoveel jaren later dat je die plaat dan nog gewoon mee kunt zingen. De stemmen zijn geteld, dus ik ga de laatste plaat draaien. Het is inmiddels al 8:08. Een hele fijne woensdag gehaktdag. Morgen gaan de temperaturen weer omhoog, dus dat kijken hoe lang dat dan weer volhoudt. 73% zie ik staan voor de plaats met de meeste stemmen. En is dat nou T-Set of Mark Winter? Wat dacht je? Wat denk je? Ja? Precies. Klopt. Mark Winter is de grote winnaar met 73%. De Heilsoldaat. Dat was het. Tot morgen.

0: Trend Draait Hits werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen?

0: van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
1: Boskoper Verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskoper Verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag... en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppervverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
2: Eindelijk is hier weer de Vlagtwedder Landbouwbeurs. De grootste buitenbeurs van het noorden. Van 12 tot en met 14 juni vind je er alles op het gebied van landbouw en veehouderij, mechanisatie en transport en tuinaanleg en grondverzet. Demonstraties, spectaculaire activiteiten, maar ook vertier voor het hele gezin. Zet hem in je agenda, 12 tot en met 14 juni. Alle info vind je op vlagtwedderlandbouwbeurs.nl.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: De Vlagtwedder Landbouwbeurs. Van 12 tot en met 14 juni.
4: Laat DecoKey jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKey vind je in Winschoten. En DecoKey Ineke Breedveld vind je in Nieuwbuinen.
5: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
6: Gritter chalets en staakcaravans.
5: Kijk op grittercaravans.nl.
4: De meest bijzondere soorten behang en de grootste keuze in verf vind je bij
6: DecoKey.
4: In Winschoten en in Nieuwbuinen.
7: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Rhede smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Rhede. Net over de grens bij Bellingwolde.
8: Een huis kopen of verkopen? Dat doe je niet zomaar. Bij regiomakelaar Stadskanaal doen we het beter, persoonlijker en slimmer. Een betrouwbaar makelaarskantoor in de regio waar jouw wensen centraal staan. Vraag vandaag nog een gratis waardebepaling of adviesgesprek aan. Kijk voor meer informatie op regiomakelaar.eu.
9: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT Doezem. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijf MT.nl.
11: Vanavond ga ik mijn motorheld verrassen. Al jaren wil hij met mij de Route 66 gaan rijden, maar ik heb geen motorrijbewijs. Tot vandaag! Nu alleen nog een mooi lederen pak. Auto- en motorrijschool Schipper in Onstwedde. Bel 0599-332-134. Dat is een geslaagde keus.
12: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
13: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
14: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
15: Minikraan, minishovel, rupsdumper en meer huren? Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com.
16: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
17: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.

0: Een voormalige medewerker van de Amsterdamse rechtbank staat vandaag voor de rechter op verdenking van het doorverkopen van gevoelige persoonsgegevens aan criminelen. Sana C. zou informatie uit de rechtbankcomputers hebben gelekt, die vervolgens is gebruikt voor het plegen van aanslagen. De zaak werpt licht op de werkwijze van informatiemakelaars. Dit is een groep die namens de georganiseerde misdaad gericht kwetsbare ambtenaren benadert om vitale informatie te verkrijgen. Voor de kust van het Griekse eiland Andros is vandaag een vrachtschip gezonken nadat het op de rotsen was gelopen. Het schip dat onderweg was van Albanië naar Oekraïne met een lading soda raakte zwaar beschadigd, maar alle 9 bemanningsleden konden door de kustwacht in veiligheid worden gebracht. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zürich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016 tot 2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. 3 leden van de Raad van Bestuur zijn vanwege de conclusies van het onderzoek opgestapt. Het aantal kinderen in de noodopvang voor asielzoekers is opgelopen tot ruim 7000. Een aantal dat volgens kinderrechtenorganisaties veel te hoog is. De langdurige verblijfperiodes hebben een grote impact op het welzijn van deze kinderen. Wat volgens Mark Dullard van het kinderrechtencollectief in strijd is met het VN-kinderrechtenverdrag. En het Nederlandse cruiseschip Hondius is onderweg naar de Canarische eilanden om 3 ernstig zieke patiënten naar Nederland terug te halen. Aan boord is een uitbraak van het Hantavirus geconstateerd, waarbij 3 mensen zijn overleden. Onder hen is ook een echtpaar uit Friesland. Volgens viroloog Marion Koopmans is de situatie uitzonderlijk, omdat het virus mogelijk van mens op mens is overgedragen, terwijl besmetting normaal gesproken via dieren loopt. Het weer nog, het is een dag met tegenstellingen. In het zuidoosten is het bewolkt met aanhoudende regen. In het noorden en westen laat de zon zich vaker zien, daar is het droog. En in het zuidoosten wordt het zo'n 10 graden, terwijl het in de rest van het land zo'n 15 graden wordt. En tot zover het nieuws.
1: Voor een strak plafond of wanden thuis, naar stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
2: Kok, wonen en slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kokwonenenslapen.nl.
3: Oké, klaar? Zoek op alles voor de tuin. En start! Hij gaat meteen naar steen-en-zandhandel-noord.nl. Oh, alles op categorie. Dat is handig. Blokhutten, tuinmeubilair, houtgereedschap, schuttingen, bestatingen, speeltoestellen. Ze hebben echt alles en uit voorraad leverbaar. Steen en Zandhandel Noord doet ook tuinaanleg. Tjonge, voortaan gaat iedereen toch naar Steen en Zandhandel Noord in Siddemuren.
2: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
4: Ik ben er helemaal klaar mee.
5: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijn laten doen door VLM-kozijnen.
4: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijn.nl.
6: VLM-kozijnen.
5: Kwaliteit die blijft.
7: Stap binnen in een wereld van pure luxe. Bij RTO Exclusive in Stadskanaal vind je exclusieve wagens waarvan het hart van iedere autoliefhebber sneller klopt. Ga naar rtoautoservice.nl en vind jouw droomauto.
4: Woon je in Groningen of Noord-Drenthe?
5: VLM Kozijnen regelt alles voor jouw nijbegunst subsidieaanvraag.
4: En je ontvangt 30% subsidie.
5: Maar dan moet je nou overal doorheen lullen.
4: Ja, gewoon.
6: VLM Kozijnen.
5: Kwaliteit die blijft.
8: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

0: één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Noordcaravans heeft het grootste aanbod jong gebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noordcaravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravan Boulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noordcaravans Zuidbroek slaagt iedereen.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
5: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
6: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter... met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
7: Ik zing als ik grondzuig.
8: Kunt u er niet bij?
7: Alleen als ik grondzuig.
8: Van der Vlier zuigt het.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Vrijdag en zaterdag is er bij Johan Schuitema de jaarlijkse Moederdag Plantenshow. Met een groot assortiment binnen- en buitenplanten. Originele moederdagcadeaus, tips voor een mooie tuin en een hoop gezelligheid. Kom langs. Vrijdag en zaterdag de Moederdag Plantenshow van Johan Schuitema in Mussel.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Nieuwe screens nodig? Terpstrazonwering.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: B-Snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsniperkotechniek.nl.
7: Rommelbius. Een container nodig? Kijk op strokmeijercontainerverhuur.nl.
8: Hoveniersbedrijf HW uit Warffum. Sterk in tuinwerk. Hoveniersbedrijfhw.nl.
9: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Hotel, café, restaurant Ekamper in Roodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
12: Een vloeibare cement dekvloer laten aanbrengen? Eco2Dekvloeren.nl. Ook voor schuimbeton en vloerverwarming. Eco2Dekvloeren.nl.
13: Fiets nodig? Ga naar Holraad Zwijraad in Rutenbrock. E-bikes van Batavus, Ghost, Highbike, Minora, Stoer en meer. Met korting tot 50% op tweede keus en overjarig. Ga nu naar Holraad Zwijraad in Rutenbrock. 2 kilometer over de grens met Ter Apel.
14: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
15: Hits.

Laat DecoKe jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKe. DecoKe vind je in Winschoten en DecoKe Ineke Breedveld vind je in Nieuw-Buinen.

0: Buinen.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Ook voor diverse soorten vloeren, gordijnen en zonwering ga je naar in Winschoten en in Nieuwbuinen.
3: Eindelijk is hier weer de Vlagtwedder Landbouwbeurs. De grootste buitenbeurs van het noorden. Van 12 tot en met 14 juni vind je er alles op het gebied van landbouw en veehouderij, mechanisatie en transport en tuinaanleg en grondverzet. Demonstraties, spectaculaire activiteiten, maar ook vertier voor het hele gezin. Zet hem in je agenda 12 tot en met 14 juni. Alle info vind je op vlagtwedderlandbouwbeurs.nl.
4: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
5: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
4: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
5: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
4: Stap je ook in?
3: De Vlagtwedder Landbouwbeurs. Van 12 tot en met 14 juni.
6: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
7: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwenermond.
6: Je vindt jouw stijl bij John.
8: Groene aanslag op je woning, bedrijfspand of agrarische schuur? Neem contact op met Jabo Stelenwash en Glasbewassing. De specialist in softwash. Een zachte reiniging met lage druk en biologisch afbreekbare middelen die groene aanslag en vuil effectief verwijderen zonder schade. Meer weten? Kijk op jabosglasbewassing.nl.
9: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
10: In Bosrijk Westerwolde bij Vlagtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbonds. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
11: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis en voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
12: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
13: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
14: Hallo, hallo, Holland. Je Autohaus Thieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Thieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Thieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rutenbrock. Check autohaus-thieben.de.
15: Slachterinstallatie zoekt een installateur. Word jij onze nieuwe collega? Kijk op slachterinstallatie.nl.
16: Hey Niels.
17: Hey Moi.
16: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
17: Klopt.
16: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
17: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
16: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
17: Zeker te weten.
16: En kijk op nieuwslubbers.nl.
18: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
19: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, dat is radio met het nieuws van 11 uur.
20: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Een voormalige medewerker van de Amsterdamse rechtbank staat vandaag voor de rechter op verdenking van het doorverkopen van gevoelige persoonsgegevens aan criminelen. Sana C. zou informatie uit de rechtbankcomputers hebben gelekt die vervolgens is

0: gebruikt voor het plegen van aanslagen. De zaak werpt licht op de werkwijze van informatiemakelaars. Dit is een groep die namens de georganiseerde misdaad gericht kwetsbare ambtenaren benadert om vitale informatie te verkrijgen. Voor de kust van het Griekse eiland Andros is vandaag een vrachtschip gezonken nadat het op rotsen was gelopen. Het schip dat onderweg was van Albanië naar Oekraïne met een lading soda raakte zwaar beschadigd, maar alle 9 bemanningsleden konden door de kustwacht in veiligheid worden gebracht. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zurich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016 tot 2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. Het aantal kinderen in de noodopvang voor asielzoekers is opgelopen tot ruim 7000. Een aantal dat volgens kinderrechtenorganisaties veel te hoog is. De langdurige verblijfperiodes hebben een grote impact op het welzijn van deze kinderen. Wat volgens Mark Dullard van het kinderrechtencollectief in strijd is met het VN-kinderrechtenverdrag. En de opvang van SOS Dolfijn in Annapolona is momenteel volledig bezet door de komst van een unieke witsnuitdolfijn. Vrijwilligers en personeel zijn 24 uur per dag in de weer om het dier dat in Egmond aanspoelde opnieuw te leren zwemmen. Het dier heeft intussen de naam Albi gekregen en vertoont goede ontwikkelingen. Volgens medewerker Jeroen heeft de dolfijn voor het eerst weer zelfstandig gegeten. Dan nog het weer. Het regengebied trekt vanmiddag weg naar Duitsland, waarna de zon zich mogelijk even laat zien. Dat zal in het westen en noorden zijn. Ondanks de aanhoudende bewolking varieert de temperatuur vandaag tussen 10 graden in het oosten en 15 in het westen. Vanaf morgen klaart het op, het blijft overwegend droog en de temperatuur zal zaterdag oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Nostalgie Pallast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca.

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Voor verkoop en verhuur van shovels, graafmachines, heftrucks, tractoren en werktuigen.
2: Gaat u naar Eemsnet.
1: Eemsnet Mechanisatie heeft zelfs passende financieringsmogelijkheden. En denkt graag mee in oplossingen.
2: Ga dus naar Eemsnet.
1: Eemsnet.nl. Bijna altijd open.
3: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
1: Eemsnet verkoopt of verhuurt ook paardentrailers en aanhangwagens.
2: Ga dus naar Eemsnet.
1: Eemsnet.nl. Ook 's avonds en in het weekend open.
4: Hoogwerker, minigraver of minishow huren? jvdzwaagverhuur.nl.
5: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

0: aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur. Is dat even goed geregeld?
1: Als een stikstofdiscussie polariseert tussen jou en een goede vriend.
2: Jij begrijpt maar niet dat stikstof
3: nee,
2: op den duur...
3: Nee, jij begrijpt niet dat de boeren
2: onze natuur onherstelbaar aantast.
1: Dan kan je het volgende doen. Spreek af dat je elkaar laat uitpraten. Dan wordt iedereen gehoord.
2: Sorry, nee, sorry, zeg maar.
3: Nee, nee, jij zeg, zeg maar.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen.
0: Schadevrij graven aan ondergrondse infra? JH Verhuur doet het met precisie. Ook voor het leegzuigen van grinddaken, kruipruimtes en meer. Kijk op jh-verhuur.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
4: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
6: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
9: CarParts Oldambt, regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsOldambt.nl.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle app of op libelle.nl/club.
12: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8:00 morgens. Johan Schuitema in Mussel.
13: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
16: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een Moederdag cadeau?

reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen.

0: Kijk op risloonbenelux.nl. Gebruik Risloon.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Grip. Je merkt het pas hoe belangrijk het is als je het even niet hebt. Grip op je planning, grip op je kosten, grip op je werk. Zeker als je werkt op de weg of op het land. Daarom kiezen slimme Groningers voor Profiel Heuver. Voor grip op je wagenpark, grip op onderhoud en grip op wat je bedrijf draaiende houdt. Profiel Heuver Groningen. Al 60 jaar voor weg en land de juiste band.
4: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
0: Even eerlijk, wanneer heb jij voor het laatst echt naar je interieur gekeken? Bij Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal vind je alles onder één dak. Van vloeren tot aan meubels en gordijnen tot aan woonaccessoires. Meer dan 1000 vierkante meter wooninspiratie. Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal. De mooiste woonwinkel van Noord-Nederland.
5: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat voor de rennenaar.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Deze maand verbouwingsopruiming bij Westen Wonen. Profiteer van hoge kortingen op showroommodellen en 15% korting op raamdecoratie van BC.
8: Snel van A naar B met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
9: Vrijdag en zaterdag is er bij Johan Schuitema de jaarlijkse Moederdag Plantenshow. Met een groot assortiment binnen- en buitenplanten. Originele moederdagcadeaus, tips voor een mooie tuin en een hoop gezelligheid. Kom langs. Vrijdag en zaterdag de Moederdag Plantenshow van Johan Schuitema in Mussel.
10: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie. Nieuw en gebruikt.

0: Kijk op allonsbv.nl.
1: Je bedrijf herkenbaar maken? Kies voor Noorderlicht reclame. Autobelettering, stickers, spandoeken, maar ook keukenwrap en zelfs zon- en warmtewerende folie. Noorderlicht reclame helpt je van idee tot uitvoering. Meer weten? Kijk op noorderlicht-reclame.nl. Noorderlicht, de reclamemakers van het Noorden.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: In paniek door een hoge energierekening? Dat is toch niet meer nodig? Bevo-isolaties en duurzaamheid. Geeft grip op de energierekening. Bevo-isolaties. Isoleert gecertificeerd en met subsidie. Bevo-isolaties.nl. Het begint bij isoleren.
5: Vind jouw liefde op het platteland. Via Agri-Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri-Matching-app op jouw telefoon.
6: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De politie in Duitsland heeft vanochtend invallen gedaan bij vermoedelijke leden van extreemrechtse groepen Jung und Stark en Deutsche Jugend Voran, meldt NOS. In 12 deelstaten worden locaties doorzocht. In totaal zijn 36 verdachten in beeld, sommigen nog minderjarig. De groepen worden verdacht van geweld tegen minderheden en het werven van jongeren via sociale media. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Opnieuw is een woning getroffen door een explosie in de Krokus.

0: Straat in Spijkenisse. Rond 2:00 vannacht ging een explosief af, waardoor een voordeur en ramen van een woning werden beschadigd. Het is de 4e explosie in korte tijd. Cameratoezicht hield de daders niet tegen. Eerder waren er ook incidenten in een straat met dezelfde naam in Rotterdam-Schiebroek. Er is nog niemand aangehouden. De opvang van SOS Dolfijn in Annapolona is momenteel volledig bezet door de komst van een unieke witsnuitdolfijn. Vrijwilligers en personeel zijn 24 uur per dag in de weer om het dier dat in Egmond aanspoelde opnieuw te leren zwemmen. Het dier heeft inmiddels de naam Albi gekregen en vertoont vooruitgang. Zo heeft het voor het eerst weer zelfstandig gegeten. Voor de kust van het Griekse eiland Andros is vandaag een vrachtschip gezonken nadat het op de rotsen was gelopen. Het schip dat onderweg was van Albanië naar Oekraïne met een lading soda raakte zwaar beschadigd, maar alle 9 bemanningsleden konden door de kustwacht in veiligheid worden gebracht. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zürich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016-2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. 3 leden van de Raad van Bestuur zijn vanwege de conclusies van het onderzoek opgestapt. Het weer dan bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
1: Kop, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
2: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groente, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
1: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonen en slapen.nl.
3: Regent het binnen? Gratis zwembad. In je woonkamer? Roep de hulp in van Spelbrink Dakbedekkingen. De experts, ook bij platte en bitumen daken. Na inspectie en offerte gaan ze meteen aan de slag. Spelbrink Dakbedekkingen. Vakmeesters uit Nieuwe Pekela. Dus, ongewenst, een zwembad in je huis? Ga naar spelbrinkdakbedekkingen.nl.
4: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
5: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
6: Aannemersbedrijf Kettler zoekt een timmerman. Word jij onze nieuwe collega? Kettler-bv.nl.
7: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de. Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
1: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
2: Gritter Chalets en Staakcaravans.
1: Kijk op grittercaravans.nl.
3: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
4: Gewoon werken, goed verdienen. Het meest betrokken uitzendbureau van het Noorden. HS Werkt regelt werk dat klopt. Duidelijke afspraken, op tijd betaald. Tijdelijk of met uitzicht op vast. HS Werkt. Niet moeilijk, gewoon goed. Bekijk onze vacatures op hswerkt.nl.
5: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
4: Goede machines, duidelijke klussen. Kijk op hswerkt.nl of kom langs.
6: Vrijdag en zaterdag is er bij Johan Schuitema de jaarlijkse Moederdag Plantenshow. Met een groot assortiment binnen- en buitenplanten. Originele moederdagcadeaus, tips voor een mooie tuin en een hoop gezelligheid. Kom langs. Vrijdag en zaterdag de Moederdag Plantenshow van Johan Schuitema in Mussel.
7: Ik zing als ik grond zuig.
8: Kunt u er niet bij?
7: Alleen als ik grond zuig.
8: Van der Vlier zuigt het voor u.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Oh ja, Van der Vlier figuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Stel je voor, een koude avond en dan die eerste vonk. Het vuur dat oplaait. De warmte die zich verspreidt in jouw woning. Bij Gebroeders Heinstra kennen we dat gevoel. De kachels- en haardenspecialist van Groningen. Wij regelen het totaalpakket. Van verkoop tot vakkundige installatie. Kijk op gebroedersheinstra.nl.
4: Kozijnen vervangen. Daar zit niemand op te wachten. Hoeft ook niet. Noordkozijn Repair renoveert kunststof en aluminium kozijnen alsof ze net nieuw zijn. Snel, duurzaam en dankzij onze folie een stuk voordeliger dan vervangen. Zonder gedoe met 10 jaar garantie. Voor particulieren en bedrijven. Kijk op noordkozijnrepair.nl.
5: 40 jaar Schanspop in Siddeburen. Donderdag 14 mei, Club Chaos en DJ Ruud. Vrijdag 15 mei, Nederpop All Stars live. Met onder andere Drukwerk.
6: En zaterdag 16 mei, de Sibbehoes rond. Met Jannes, Jurieke Sterring en Marco Schatbakker.
7: Oh ja, ik ben er ook.
5: Mis het niet. Tickets en info via schanspop.nl.
8: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
9: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
10: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
11: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
12: Stalinrichting Penu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting Penu.
13: Non-stop hits. Hits. Das Radio.

0: mooie vrachtwagen.
1: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda.

0: gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda. Afslag 46.
1: Mooi mensen. Mooi mensen. Hallo, hallo. Nog hako de blauw en dat blijft zo. Voor de heren hebben we ook Bram's Paris in de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar 79 euro.
2: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
1: Als de bliksem, nog vinnen we ons.
3: Van A naar B was nog nooit zo makkelijk. Taxi Jannes is gespecialiseerd in comfortabel vervoer voor elke gelegenheid. Ziekenvervoer, rolstoelvervoer en luchthaventransfers. En Taxi Jannes, de vriendelijke chauffeur, zorgt dat je altijd op tijd bent. Vind Taxi Jannes op Google. Al 25 jaar betrouwbaar op vier wielen.
2: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
1: Als de bliksem, nog Venemold.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
5: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
6: In Hogeveen.
7: Calipro Stadskanaal doet calibraties en keuringen van alle gereedschappen. Bij onder andere airco- en installatiebedrijven, bouwbedrijven en stucadoors. Calipro heeft iedere oplossing perfect afgestemd op jouw wensen. Calipro.nl. Calipro met een C.
8: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Acta Speelgoed.nl.
7: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
9: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
10: Koopjesjagers, opgelet! Alleen vandaag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals Elf make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Welke is het lekkerst? Die van restaurant Wirtshaus Hubertus uit de echte Duitse keuken? Of heeft restaurant Plunhok de allerlekkerste schnitzel? Probeer allebei. Spaar een stempel en maak kans op 1 jaar lang gratis schnitzels. Of een van die andere prijzen. Spelmogelijkheden. Bij restaurants Wirtshaus Hubertus en Plunhok net over de grens in Haren.
13: Aanstaande zondag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
14: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst 1450 euro aan geldprijzen.
13: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts 1 euro per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
14: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kan.
13: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18 plus.
15: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Van onder andere hoge drukreinigers van Kerger, compressoren van Airpress en elektrische accumachines van Heikoki tot gereedschappen van De Wit en Unior. Shop op btndehaas.nl of bezoek uw winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
16: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, dat is radio met het nieuws van 1 uur.
17: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De 3 zieke opvarenden van cruiseschip Hondius worden vanochtend geëvacueerd bij Kaapverdië. Ze komen naar Nederland voor behandeling. Aan boord zijn meerdere mensen besmet met de anders variant van het hantavirus die tussen mensen overdraagbaar kan zijn. Het is de bedoeling dat het schip naar de Canarische eilanden gaat, ondanks protest van het lokale bestuur. Ziekenhuizen in Nederland houden rekening met het eventueel opnemen van patiënten. Het Openbaar Ministerie eist 7 maanden cel tegen de vader van Jos Leidekkers, oftewel Bolle Jos, voor witwassen. Hij zou een horloge van 110.000 euro van zijn zoon hebben gekregen. De man ontkent dat. Ook de moeder en zus van de drugscrimineel staan terecht. Leidekkers zelf is voor het

0: vluchtig en bevindt zich vermoedelijk in Sierra Leone. De politie in Duitsland heeft vanochtend invallen gedaan bij vermoedelijke leden van extreemrechtse groepen Jung und Stark en Deutsche Jugend vooraan, meldt NOS. In 12 deelstaten worden locaties doorzocht. In totaal zijn 36 verdachten in beeld, sommigen nog minderjarig. De groepen worden verdacht van geweld tegen minderheden en het werven van jongeren via sociale media. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Opnieuw is een woning getroffen door een explosie in de Krokusstraat in Spijkenisse. Rond 2 uur vannacht ging een explosief af, waardoor een voordeur en ramen van een woning werden beschadigd. Het is de 4e explosie in korte tijd. Cameratoezicht hield de daders niet tegen. Eerder waren er ook incidenten in een straat met dezelfde naam in Rotterdam-Schiebroek. Er is nog niemand aangehouden. De opvang van SOS Dolfijn in Annapolona is momenteel volledig bezet door de komst van een unieke witsnuitdolfijn. Vrijwilligers en personeel zijn 24 uur per dag in de weer om het dier dat in Egmond aanspoelde opnieuw te leren zwemmen. Het dier heeft inmiddels de naam Albi gekregen en vertoont vooruitgang. Zo heeft het voor het eerst weer zelfstandig gegeten. Het weer dan bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
1: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
2: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
3: WS Schilderwerken. Met aandacht voor kwaliteit. Schilderwerken WS.nl.
4: Wouter Geerlichs Car Detailing was niet alleen, maar laat uw auto weer glanzen. Like ons op Facebook en vind ons in Rode.
5: Op zoek naar kunststofkozijnen die je huis energiezuiniger, comfortabeler en vooral stijlvoller maken? Bij Vika Kunststof hebben we alles wat je nodig hebt. Van kunststofkozijnen tot schuifpuien en deuren. Het voordeel is ook dat Vika Kunststof een eigen productieafdeling heeft en eigen montageteams om zo altijd de beste kwaliteit te leveren. Kijk op vikakunststof.nl of bezoek onze moderne showroom in Winschoten.
6: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82 4x0. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
7: Kijk, daar zie je de hand van de meester. Stucadoorsbedrijf Oudman herstelt vakkundig en volgens traditie iedere scheur in ornament, plafond of siergevel. Een monument met een kalk- of leemafwerking of gewoon stucwerk? De specialisten van Stucadoorsbedrijf Oudman zijn meesters in de kunst van het behouden. DanielOudman.nl.
8: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

Ook een man heeft zijn dromen. En ik droom alleen maar van jou. Van je ogen, van je lieve stem. Wat moet ik je zeggen? Ik ken veel vrouwen, maar er is er niet één zoals jij.

Hier volgt een extra verkeersmededeling. Op de provinciale weg van Maastricht naar Den Helder staat ter hoogte van Friemeldingen bij de Truckstop Discotheek een file van 5 kilometer.

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Bouwen, verbouwen of renoveren? Bouwservicestoffels.nl.
4: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
5: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
4: Werken? In deze drukte?
5: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
4: Stap je ook in?
6: Reparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
7: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Efting Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eftingtechniek.nl.
8: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
9: Kom met je kinder spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerte. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuin. Beertrap.nl.
10: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op Ben.nl.
12: Laat DecoKey jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKey vind je in Winschoten. En DecoKey Ineke Breedveld vind je in Nieuwbuinen.
13: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
14: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt. Ga je naar Bijson in Drouwenermond.
13: Je vindt jouw stijl Bijson.
12: Ook voor de mooiste buitenzonwering, screens en rolluiken, ga je naar
13: DecoKey.
12: In Winschoten en in Nieuwbuinen.
15: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
16: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
17: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
18: Doe het lekker zelf,
17: dat zeg ik.
19: Een huis kopen of verkopen, dat doe je niet zomaar. Bij regiomakelaar Stadskanaal doen we het beter, persoonlijker en slimmer. Een betrouwbaar makelaarskantoor in de regio waar jouw wensen centraal staan. Vraag vandaag nog een gratis waardebepaling of adviesgesprek aan. Kijk voor meer informatie op regiomakelaar.eu.
20: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Rhede smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Rhede. Net over de grens bij Bellingwolde.
21: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
23: Nee.
22: Proteïne shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
0: Lekker bezig.
22: Milner.
1: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl.
18: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum. Timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
23: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
24: Joehoe!
23: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
25: Wilders meubel door.
26: Ja, goeiedag zeg maar. Bij ons in Fruiskalo ken ik de hele dag prachtig grasmaaien. En Greta die god en geregeld heeft naar Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel.
27: Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten.
26: Mulders Meubeldorp, bij ons in Fruiskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
25: Wilders meubel door.
26: Aangevend, je moet niet alles overdrijven, man.
28: Wij maken geen hits, wij draaien ze. Hits, dat is radio.

0: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Woningstoffeerbedrijf Tom Philips kwam bij mij thuis en gebruikte hem in eigen woonkamer als showroom. Mooi hoor. Zo zie je meteen hoe PVC, laminaat, vinyl, tapijt of marmoleum matcht bij de meubels met de perfecte belichting. En Tom Philips heeft nu ook binnen- en buitenzonwering, rolluiken, screens en markiezen. Kijk maar op Google. Dus, moet het wat liggen? Eén Tom Philips lot kijken.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Speciaal kraanwerk, Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
5: Hey, je bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
6: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
5: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
4: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
7: Garage Drent in Nieuwe Pekela is dé importspecialist van jonggebruikte auto's. Het OVA-garagebedrijf in de regio voor verkoop van personenauto's en bedrijfswagens.

0: heeft een volledig ingerichte werkplaats voor onderhoud, diagnose, reparatie en natuurlijk APK. Onze topmonteurs gaan geen klus uit de weg. GarageDrent.nl.
1: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentsevloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
3: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
4: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter... met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
5: Oud ijzer en metalen... Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo. Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal... op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
9: Noord Caravans heeft het grootste aanbod jong gebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noord Caravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravan Boulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noord Caravans Zuidbroek slaagt iedereen.
10: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
15: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
16: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. EU-aanklagers onderzoeken mogelijke fraude met landbouwsubsidies in Kroatië. Daarbij zijn meerdere locaties doorzocht en wordt gekeken naar misbruik van Europese fondsen voor boeren. Het onderzoek richt zich op vermoedens dat subsidieaanvragen onterecht zijn ingediend of dat geld verkeerd is gebruikt. De actie maakt deel uit van een bredere aanpak tegen fraude met EU-geld. Gianni Infantino, voorzitter van de FIFA, verdedigt de hoge ticketprijzen van het WK voetbal. Volgens hem zijn die marktconform. Nadat de prijs bij de doorverkoop van tickets voor de finale opliep tot meer dan 2 miljoen dollar, is er veel kritiek. Officiële prijzen liggen ook hoger dan bij het WK in 2022. Het duurste ticket kost zo'n $11.000. De 3 zieke opvarenden van cruiseschip Hondius worden vanochtend geëvacueerd bij Kaapverdië.

0: komen naar Nederland voor behandeling. Aan boord zijn meerdere mensen besmet met de Anders-variant van het Hantavirus die tussen mensen overdraagbaar kan zijn. Het is de bedoeling dat het schip naar de Canarische eilanden gaat, ondanks protest van het lokale bestuur. Ziekenhuizen in Nederland houden rekening met het eventueel opnemen van patiënten. Het Openbaar Ministerie eist 7 maanden cel tegen de vader van Jos Leidekkers, oftewel Bolle Jos, voor witwassen. Hij zou een horloge van 110.000 euro van zijn zoon hebben gekregen. De man ontkent dat. Ook de moeder en zus van de drugscrimineel staan terecht. Leidekkers zelf is voortvluchtig en bevindt zich vermoedelijk in Sierra Leone. De politie in Duitsland heeft vanochtend invallen gedaan bij vermoedelijke leden van extreemrechtse groepen Jung und Stark en Deutsche Jugend Voran, meldt NOS. In 12 deelstaten worden locaties doorzocht. In totaal zijn 36 verdachten in beeld, sommigen nog minderjarig. De groepen worden verdacht van geweld tegen minderheden en het werven van jongeren via sociale media. Het weer dan bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
1: Autozorgen? Heb je onderhoud of reparatie nodig? Of misschien wel een andere auto? RTO Autoservice is er voor je. In Stadskanaal en Valthermond. Maak nu eenvoudig online een afspraak in onze Bosch Car Service werkplaats. Op rtoautoservice.nl. RTO Autoservice. De specialist in betrouwbare occasions.
2: Je bedrijf herkenbaar maken? Kies voor Noorderlicht reclame. Autobelettering, stickers, spandoeken, maar ook keukenwrap en zelfs zon- en warmtewerende folie. Noorderlicht reclame helpt je van idee tot uitvoering. Meer weten? Kijk op noorderlicht-reclame.nl. Noorderlicht, de reclamemakers van het Noorden.
3: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
4: Alles in één keer kloor.
5: Oké, klaar? Zoek op alles voor de tuin. En start! Hij gaat meteen naar steen-en-zandhandel-noord.nl. Oh, alles op categorie. Dat is handig. Blokhutten, tuinmeubilair, hout, gereedschap, schuttingen, bestatingen, speeltoestellen. Ze hebben echt alles en uit voorraad leverbaar. Steen- en Zandhandel Noord doet ook tuinaanleg. Tjonge, voortaan gaat iedereen toch naar Steen- en Zandhandel Noord in Siddemuren.
6: Hallo, hallo Holland, je Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid, gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben, net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
7: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

0: Hallo amateurs en luisteraars, hier is voor u kort aan de band Radio de Zwarte Kat. Ik vraag ontvangst van Radio de Rode Hond. Ontvangt u mij? Over.
1: Ja, hallo Zwarte Kat, hier is de Rode Hond. U komt uitstekend door, spreekt u maar. Over.
0: Hallo hier Radio Rode Hond, hier is de Zwarte Kat met een bericht voor u. In uw district is een pijlwagen van de PTT gesignaleerd. De Zwarte Kat adviseert u voorlopig uit de lucht te gaan. Over.
1: Dankjewel, Zwarte Kat, voor uw waarschuwing. Ik ga de band verlaten en kom wederom. Niet retour. Over en sluit hem maar.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Boskloppen verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskloppen verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
3: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl. Voor dier en tuin.
4: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
4: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
4: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
4: Zo is dat.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
3: Oh yeah.
5: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
7: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
8: Slachterinstallatie zoekt een installateur. Word jij onze nieuwe collega? Kijk op slachterinstallatie.nl.
9: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Tailgate Trading. In- en verkoop van Amerikaanse auto's en machines. Tailgatetrading.nl.
11: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabeler.
12: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het komt voor dat u verdient.
13: Grip. Je merkt het pas hoe belangrijk het is als je het even niet hebt. Grip op je planning, grip op je kosten, grip op je werk. Zeker als je werkt op de weg of op het land. Daarom kiezen slimme Groningers voor Profile Heuver. Voor grip op je wagenpark, grip op onderhoud en grip op wat je bedrijf draaiende houdt. Profile Heuver Groningen. Al 60 jaar voor weg en land de juiste band.
14: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-Midden-Groningen.nl.

0: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
1: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8 uur 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.

0: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
3: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur. Is dat even goed geregeld?
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Grondwerkzaamheden of bestratingen nodig? JH Verhuur regelt het allemaal. Met eigen kranen, mankracht en vakkennis klaren wij de klus. Kijk op jh-verhuur.nl.
5: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
6: Ja, dacht ik ook al.
5: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
6: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
5: Ketelservicenoord.nl.
6: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
5: Zo is dat.
7: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Cool in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
9: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke

0: makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Virena Autogroep, Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw, aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
4: Nieuwe zonwering nodig? Terpstrazonwering.nl.
5: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
6: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
7: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. Hey Niels.
10: Hey mooi!
9: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
10: Klopt!
9: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
10: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
9: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
10: Zeker te weten!
9: En kijk op nieuwslubbers.nl.
11: Vrijdag en zaterdag is er bij Johan Schuitema de jaarlijkse Moederdag plantenshow. Met een groot assortiment binnen- en buitenplanten. Originele moederdagcadeaus, tips voor een mooie tuin en een hoop gezelligheid. Kom langs. Vrijdag en zaterdag de Moederdag plantenshow van Johan Schuitema in Mussel.
12: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
13: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
15: VZN Voegwerken. Aschijn Aander. VZN-voegwerken.nl.
16: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
17: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De autoriteit Consument en Markt meldt dat het voor consumenten makkelijker is geworden om telecomabonnementen op te zeggen. Na onderzoek hebben telecomaanbieders de drempels verlaagd. Opzeggen moest voorheen vaak telefonisch, nu kan dat bij alle onderzochte aanbieders ook online. Verder is informatie over opzeggen beter vindbaar en worden klanten na opzegging niet meer nagebeld. Opnieuw wordt de periode waarbij KLM niet vliegt naar het Midden-Oosten verlengd. Reden zijn zorgen over de veiligheid in die regio. Vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam worden in ieder geval tot en met 28 juni geschrapt door KLM. Er zijn meerdere luchtvaartmaatschappijen die door de oorlog in de regio deze bestemmingen mijden. EU-aanklagers onderzoeken mogelijke fraude met landbouwsubsidies in Kroatië. Daarbij zijn meerdere locaties doorzocht en wordt gekeken naar misbruik van Europese fondsen voor boeren. Het onderzoek richt zich op vermoedens dat subsidieaanvragen

0: onterecht zijn ingediend of dat geld verkeerd is gebruikt. De actie maakt deel uit van een bredere aanpak tegen fraude met EU-geld. Gianni Infantino, voorzitter van de FIFA, verdedigt de hoge ticketprijzen van het WK voetbal. Volgens hem zijn die marktconform. Nadat de prijs bij de doorverkoop van tickets voor de finale opliep tot meer dan 2 miljoen dollar, is er veel kritiek. Officiële prijzen liggen ook hoger dan bij het WK in 2022. Het duurste ticket kost zo'n $11.000. En de drie zieke opvarenden van cruiseschip Hondius zijn vanochtend geëvacueerd bij Kaapverdië. Ze komen waarschijnlijk naar Nederland voor behandeling. Aan boord zijn meerdere mensen besmet met de anders variant van het hantavirus die tussen mensen overdraagbaar kan zijn. Het is de bedoeling dat het schip naar de Canarische eilanden gaat, ondanks protest van het lokale bestuur. Ziekenhuizen in Nederland houden rekening met het eventueel opnemen van patiënten. Het weer dan bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
1: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
2: Voor verkoop en verhuur van shovels, graafmachines, heftrucks, tractoren en werktuigen.
3: Gaat u naar Eemsnet.
2: Eemsnet Mechanisatie heeft zelfs passende financieringsmogelijkheden. En denkt graag mee in oplossingen.
3: Ga dus naar Eemsnet.
2: Eemsnet.nl. Bijna altijd open.
4: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
2: Eemsnet verkoopt of verhuurt ook paardentrailers en aanhangwagens.
3: Ga dus naar Eemsnet.
2: Eemsnet.nl. Ook 's avonds en in het weekend open.
5: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
6: Vrijdag en zaterdag is er bij Johan Schuitema de jaarlijkse Moederdag Plantenshow. Met een groot assortiment binnen- en buitenplanten. Originele moederdagcadeaus, tips voor een mooie tuin en een hoop gezelligheid. Kom langs. Vrijdag en zaterdag de Moederdag Plantenshow van Johan Schuitema in Mussel.
5: Vind jouw liefde op het platteland. Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon.
7: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
8: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat's radio.

0: Songfestivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AVIC beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok Wonen en Slapen.nl.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
3: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen, tot 320 milliliter, voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
7: Hey Niels!
8: Hey Moi!
7: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
8: Klopt!
7: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
8: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
7: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
8: Zeker te weten!
7: En kijk op nieuwslubbers.nl.
9: Acta Speelgoed, een tuin vol speelplezier met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
10: Voor een strak plafond of wanden thuis, naar stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
11: Groene aanslag op je woning, bedrijfspand of agrarische schuur? Neem contact op met Jabo Stelenwash en Glasbewassing. De specialist in softwash. Een zachte reiniging met lage druk en biologisch afbreekbare middelen die groene aanslag en vuil effectief verwijderen zonder schade. Meer weten? Kijk op jabosglasbewassing.nl.
12: Aanstaande zondag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
13: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst 1450 euro aan geldprijzen.
12: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts 1 euro per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
13: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kan.
12: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18 plus.
14: Welke is het lekkerst? Die van restaurant Wirtshaus Hubertus uit de echte Duitse keuken? Of heeft restaurant Plunhok de allerlekkerste schnitzel? Probeer allebei. Spaar een stempel en maak kans op 1 jaar lang gratis schnitzels. Of een van die andere prijzen. Spelmogelijkheden. Bij restaurants Wirtshaus Hubertus en Plunhok net over de grens in Haren.
15: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
16: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
18: Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
19: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: En wat gaan we doen dit weekend?
21: Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8 uur 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
22: Hits.

hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Das Radio.

0: één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
2: Greets. Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar auto en ander

0: auto en anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
1: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
4: Gritter Chalet en staakcaravans.
3: Kijk op grittercaravans.nl.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Hoveniersbedrijf HW uit Warffum. Sterk in tuinwerk. Hoveniersbedrijfhw.nl.
6: B-Snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsniperkotechniek.nl.
7: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
8: Eems Delta Schilders Delfzijl. De vakman in de regio. Bekijk ons werk op Facebook.
9: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
10: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijf MT.nl.
11: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
12: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
13: Scheper Grote Gast. Jouw specialist in vloeren, raamdecoratie, zonwering en horen. Maak je huis compleet.
14: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8 uur 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
15: Fiets nodig? Ga naar Holraad Zwijraad in Rutenbrock. E-bikes van Batavus, Ghost, Highbike, Minora, Stoer en meer. Met korting tot 50% op tweede keus en overjarig. Ga nu naar Holraad Zwijraad in Rutenbrock. 2 kilometer over de grens met Ter Apel.
16: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
17: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De AEX is naar een nieuw record gestegen doordat olieprijzen fors daalden na uitspraken van Donald Trump over Iran. Brentolie, de referentieprijs voor ruwe olie, zakt sterk, waardoor beleggers optimistisch zijn. Tegelijk steeg de benzineprijs in Nederland juist naar een nieuw record. Ondanks goedkopere olie is daarvan dus nog niets te merken aan de pomp. Thailand kondigt een strengere aanpak aan tegen ongepast gedrag van toeristen. De autoriteiten willen harder optreden tegen overtredingen zoals openbare ordeverstoring, zedenschennis en andere vormen van wangedrag, vooral in toeristische gebieden. De maatregel past in een bredere lijn om het imago van het land te beschermen en overlast voor lokale bewoners te verminderen. De autoriteit Consument en Markt meldt dat het voor consumenten makkelijker is geworden om telecomabonnementen op te zeggen. Na onderzoek hebben telecomaanbieders de drempels verlaagd. Opzeggen moest voorheen vaak telefonisch, nu kan dat bij alle onderzochte aanbieders ook online. Verder is informatie over opzeggen beter vindbaar en worden klanten na opzegging niet meer nagebeld. Opnieuw wordt de periode waarbij KLM niet vliegt naar het midden.

0: Midden-Oosten verlengd. Reden zijn zorgen over de veiligheid in die regio. Vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam worden in ieder geval tot en met 28 juni geschrapt door KLM. Er zijn meerdere luchtvaartmaatschappijen die door de oorlog in de regio deze bestemmingen mijden. EU-aanklagers onderzoeken mogelijke fraude met landbouwsubsidies in Kroatië. Daarbij zijn meerdere locaties doorzocht en wordt gekeken naar misbruik van Europese fondsen voor boeren. Het onderzoek richt zich op vermoedens dat subsidieaanvragen onterecht zijn ingediend of dat geld verkeerd is gebruikt. De actie maakt deel uit van een bredere aanpak tegen fraude met EU-geld. Het weer dan bewolkt met in het noorden en westen af en toe zon. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 15 graden. Vanavond in het westen en midden van het land kans op lichte regen. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
1: Aannemersbedrijf Kettler Veendam. De specialist in nieuwbouw en verbouw. Kettler-bv.nl.
2: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
3: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Vol gas naar BTN De Haas voor al uw trekker- en machinedelen. Van accu's, oliën, vetten, zwaailampen en verlichting tot afdakassen en hef- en koppeldelen. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
4: Ik ben er helemaal klaar mee.
5: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM-kozijnen.
4: Ja, top! Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijn.nl.
6: VLM-kozijnen.
5: Kwaliteit die blijft.
7: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
8: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
9: In Hoogeveen,
4: ook zo klaar met lange levertijden.
5: VLM-kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
8: VLM-kozijnen.
5: Kwaliteit die blijft.
10: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
11: Hoogwerker, minigraver of minishow verhuren? jvdzwaagverhuur.nl.
12: Heer Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groente, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
13: In paniek door een hoge energierekening? Dat is toch niet meer nodig?
14: Bevo-isolatie en duurzaamheid. Geeft grip op de energierekening. Bevo-isolaties, isoleert gecertificeerd en met subsidie. Bevo-isolaties.nl. Het begint bij isoleren.
15: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
1: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nou hako de blauw en dat blijft zo. Voor de heren hebben we ook cars, jeans en de hoedverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
2: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
1: Als de bliksem, nog Venemold.
3: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
2: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
1: Als de bliksem, nog Venemold.
4: Noordcaravans heeft het grootste aanbod jong gebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noordcaravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravan Boulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noordcaravans Zuidbroek slaagt iedereen.
5: Minikraan, minishovel, rupsdumper en meer huren? Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com.
6: Van A naar B was nog nooit zo makkelijk. Taxi Jannes is gespecialiseerd in comfortabel vervoer voor elke gelegenheid. Ziekenvervoer, rolstoelvervoer en luchthaventransfers. En Taxi Jannes, de vriendelijke chauffeur, zorgt dat je altijd op tijd bent. Vind Taxi Jannes op Google. Al 25 jaar betrouwbaar op 4 wielen.
7: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
8: Vanavond ga ik mijn motorheld verrassen. Al jaren wil hij met mij de Route 66 gaan rijden, maar ik heb geen motorrijbewijs. Tot vandaag. Nu alleen nog een mooi lederen pak. Auto- en motorrijschool Schipper in Onstwedde. Bel 0599 332 134. Dat is een geslaagde keus.
9: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter... met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
11: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. CleaningServiceTieben.nl.
12: Snel van A naar B. Met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. SavernijenCouriers.nl. Savernijen, die rijden.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
0: Niet stiekem en ook niet illegaal, maar wel met het beste bulkkabaal. Hits, Das Radio.

0: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
1: Vrijdag en zaterdag is er bij Johan Schuitema de jaarlijkse Moederdag Plantenshow. Met een groot assortiment binnen- en buitenplanten, originele moederdagcadeaus, tips voor een mooie tuin en een hoop gezelligheid. Kom langs. Vrijdag en zaterdag de Moederdag Plantenshow van Johan Schuitema in

0: nsgroep.nl.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
2: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
1: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
2: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
4: Ja, dacht ik ook al.
3: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
4: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
3: Ketelservicenoord.nl.
4: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
3: Zo is dat.
5: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
6: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
7: Kozijnen vervangen, daar zit niemand op te wachten. Hoeft ook niet. Noordkozijn Repair renoveert kunststof en aluminium kozijnen alsof ze net nieuw zijn. Snel, duurzaam en dankzij onze folie een stuk voordeliger dan vervangen. Zonder gedoe met 10 jaar garantie. Voor particulieren en bedrijven. Kijk op noordkozijnrepair.nl.
8: Rommel bij huis. Een container nodig? Kijk op strookmeijer-containerverhuur.nl.
9: Nieuwe banden nodig? Banden Groningen. Van personenwagens tot landbouwvoertuigen en vrachtwagens. Ook voor onderhoud en APK. Van personenwagens, bedrijfswagens en campers. Tijd voor de seizoenswissel? Wij regelen het. Een lekke band onderweg? Reken op onze 24/7 pechservice. Kom langs bij Banden Groningen aan de Koekshavenweg 8 in Groningen.
10: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
11: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
10: Je vindt jouw stijl Bijson.
12: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
13: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
14: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
15: Auto Rode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
16: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
17: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De VS en Iran lijken volgens eigen verklaringen dicht bij een conceptakkoord over het beëindigen van de oorlog en herstel van de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Trump stelt dat vrije doorgang mogelijk is, maar waarschuwt voor hervatting van bombardementen als afspraken worden geschonden. Iran en bemiddelaar Pakistan spreken over een mogelijke stabilisering van het scheepvaartverkeer. Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius zaterdag in Tenerife aanlegt. 3 mensen zijn aan boord door besmetting met het Hantavirus overleden en meerdere raakten besmet. Ondertussen zijn 2 vliegtuigen met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitse vertrokken vanaf Kaapverdië richting Nederland. 1 patiënt wordt opgevangen in het LUMC in Leiden. De AEX is naar een nieuw record gestegen doordat olieprijzen fors daalden na uitspraken van Donald Trump over Iran. Brentolie, de referentieprijs voor ruwe olie, zakt sterk, waardoor beleggers optimistisch zijn. Tegelijk steeg de benzineprijs in Nederland juist naar een nieuw record. Ondanks goedkopere olie is daarvan dus nog niets te merken aan de pomp. Thailand kondigt een strengere aanpak aan tegen ongepast gedrag van toeristen. De autoriteiten willen harder optreden tegen overtredingen zoals openbare ordeverstoring, zedenschennis en andere vormen van wangedrag, vooral in toeristische gebieden. De maatregel past in een bredere lijn om het imago van het land te beschermen en overlast voor lokale bewoners.

0: verminderen. De autoriteit Consument en Markt meldt dat het voor consumenten makkelijker is geworden om telecomabonnementen op te zeggen. Na onderzoek hebben telecomaanbieders de drempels verlaagd. Opzeggen moest voorheen vaak telefonisch, nu kan dat bij alle onderzochte aanbieders ook online. Verder is informatie over opzeggen beter vindbaar en worden klanten na opzegging niet meer nagebeld. Tot slot het weer. In het midden en westen van het land kan wat lichte regen vallen vanavond. Vannacht zijn er dan opklaringen. De wind is zwak en het kwik daalt uiteindelijk naar 3 tot 8 graden. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
1: Regent het binnen? Gratis zwembad. In je woonkamer? Roep de hulp in van Spelbrink Dakbedekkingen. De experts, ook bij platte en bitumen daken. Na inspectie en offerte gaan ze meteen aan de slag. Spelbrink Dakbedekkingen. Vakmeesters uit Nieuwe Pekela. Dus, ongewenst, een zwembad in je huis? Ga naar spelbrinkdakbedekkingen.nl.
2: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
3: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
4: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597-82-4x0. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
5: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
6: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

Heel lang geleden, toen ik nog jong was, werd ik als soldaat naar jouw land gestuurd. Te zorgen dat alles rustig bleef. Daar leerde ik het meisje van mijn dromen kennen. Het meisje van mijn dromen was jij. Het was alleen erg moeilijk om bij je te zijn. Ik was niet op mijn gemak, want

en de rest interesseerde me niet. Op zekere nacht, bij volle maan, moest ik op patrouille. Ik zag plotseling een schaduw voortbewegen en omdat ik bang was, schoot ik in paniek. Later bleek dat jij mij gevolgd was.

0: reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
1: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
2: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
1: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand krijg je €100 aan accessoires bij aankoop van een bank. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
3: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld? Straks straatwerk. JH Verhuur legt het perfect. Van keramische tegels tot klinkers. Met eigen materieel en vakmanschap. Kijk op jh-verhuur.nl.
4: Een vloeibare cement dekvloer laten aanbrengen? Eco2Dekvloeren.nl. Ook voor schuimbeton en vloerverwarming. Eco2Dekvloeren.nl.
5: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
6: Hey, je bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
7: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
6: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
8: Stel je voor, een koude avond en dan die eerste vonk. Het vuur dat oplaait. De warmte die zich verspreidt in jouw woning. Bij Gebroeders Heinstra kennen we dat gevoel. De kachels- en haardenspecialist van Groningen. Wij regelen het totaalpakket. Van verkoop tot vakkundige installatie. Kijk op gebroedersheinstra.nl.
9: Calibro Stadskanaal doet calibraties en keuringen van alle gereedschappen. Bij onder andere airco- en installatiebedrijven, bouwbedrijven en stucadoors. Calibro heeft iedere oplossing perfect afgestemd op jouw wensen. Calibro.nl. Calibro met een C.
10: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
11: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
12: Wat een mooie vrachtwagen!
13: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
14: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
15: Je bedrijf herkenbaar maken? Kies voor Noorderlicht reclame. Autobelettering, stickers, spandoeken, maar ook keukenwrap en zelfs zon- en warmtewerende folie. Noorderlicht reclame helpt je van idee tot uitvoering. Meer weten? Kijk op noorderlicht-reclame.nl. Noorderlicht, de reclamemakers van het Noorden.
14: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
16: Dit is Hits. Dat is radio.

0: Laat DecoKé jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKé, DecoKé. DecoKé vind je in Winschoten. En DecoKé Ineke Breedveld vind je in Nieuw-Buinen.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Odido. Je vindt DecoKé in Winschoten en DecoKé Ineke Breedveld in Nieuw-Buinen. DecoKé, DecoKé. Brengt je huis tot leven.
2: Gewoon werken, goed verdienen. Het meest betrokken uitzendbureau van het Noorden. HS Werkt regelt werk dat klopt. Duidelijke afspraken, op tijd betaald. Tijdelijk of met uitzicht op vast. HS Werkt. Niet moeilijk, gewoon goed. Bekijk onze vacatures op hswerkt.nl.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Melkers gezocht. Kijk op hswerkt.nl of kom langs.
4: In Bosrijk Westerwolde bij Vlagtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbond. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
5: Grond en groenwerk.

0: Groenwerken, P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
3: Grip. Je merkt het pas hoe belangrijk het is als je het even niet hebt. Grip op je planning, grip op je kosten, grip op je werk. Zeker als je werkt op de weg of op het land. Daarom kiezen slimme Groningers voor Profiel Heuver. Voor grip op je wagenpark, grip op onderhoud en grip op wat je bedrijf draaiende houdt. Profiel Heuver Groningen. Al 60 jaar voor weg en land de juiste band.
4: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
5: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
6: Een huis kopen of verkopen? Dat doe je niet zomaar. Bij Regiomakelaar Stadskanaal doen we het beter, persoonlijker en slimmer. Een betrouwbaar makelaarskantoor in de regio waar jouw wensen centraal staan. Vraag vandaag nog een gratis waardebepaling of adviesgesprek aan. Kijk voor meer informatie op regiomakelaar.eu.
7: 40 jaar Schanspop in Siddeburen. Donderdag 14 mei, Club Chaos en DJ Ruud. Vrijdag 15 mei, Nederpop All Stars live. Met onder andere Drukwerk.
8: En zaterdag 16 mei, de Simmerhoes rond. Met Jannes, Jurieke Sterring en Marco Schatbaker.
7: Oh ja, ik ben er ook. Mis het niet. Tickets en info via schanspop.nl.
9: In paniek door een hoge energierekening? Dat is toch niet meer nodig? Bevo-isolaties en duurzaamheid. Geeft grip op de energierekening. Bevo-isolaties. Isoleert gecertificeerd en met subsidie. Bevo-isolaties.nl. Het begint bij isoleren.
10: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Grondzuigbedrijf Van der Vlier. Van der Vliergroep.nl. En rudyschipper.nl. Voor naadloze aluminium dakgoten. Hits. Das Radio met het nieuws van 6 uur.
11: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag aangehouden wegens mogelijke fraude met coronasteun, dat meldt ANP. Het zou gaan om ongeveer 8 miljoen euro. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht steun hebben aangevraagd. Tijdens huiszoekingen zijn onder andere contant geld, auto's en vastgoed in beslag genomen. Ook wordt witwassen onderzocht, omdat geld is doorgesluist naar het buitenland. De rechter heeft bepaald dat boeren in zogenoemde NV-gebieden niet meer mest mogen uitrijden dan nu is toegestaan. In die gebieden is de waterkwaliteit in sloten en meren onvoldoende door te hoge concentraties meststoffen. De zaak was aangespannen door 2 akkerbouwers uit Flevoland en Stichting Stikstofclaim die meer mest willen uitrijden. De VS en Iran lijken volgens eigen verklaringen dicht bij een conceptakkoord over het beëindigen van de oorlog en herstel van de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Trump stelt dat vrije doorgang mogelijk is, maar waarschuwt voor hervatting van bombardementen als afspraken worden geschonden. Iran en bemiddelaar Pakistan spreken over een mogelijke stabilisering van het scheepvaartverkeer. Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius zaterdag in Tenerife aanlegt. 3 mensen zijn aan boord door besmetting met het Hantavirus overleden en meerdere raakten besmet. Ondertussen zijn 2 vliegtuigen met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitse vertrokken vanaf Kaapverdië richting Nederland. 1 patiënt wordt opgevangen in het LUMC in Leiden. De AEX is naar een nieuw record gestegen doordat olieprijzen fors daalden na uitspraken van Donald Trump over Iran. Brentolie, de referentieprijs voor ruwe olie, zakt sterk, waardoor beleggers optimistisch zijn. Tegelijk steeg de benzineprijs in Nederland juist naar een nieuw record. ondanks goedkoop.

0: Per olie is daarvan dus nog niets te merken aan de pomp. Tot slot het weer. In het midden en westen van het land kan wat lichte regen vallen vanavond. Vannacht zijn er dan opklaringen. De wind is zwak en het kwik daalt uiteindelijk naar 3 tot 8 graden. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
1: Oké, klaar? Zoek op Alles voor de Tuin. En start! Hij gaat meteen naar steen-en-zandhandel-noord.nl. Oh, alles op categorie. Dat is handig. Blokhutten, tuinmeubilair, houtgereedschap, schuttingen, bestrating en speeltoestellen. Ze hebben echt alles en uit voorraad leverbaar. Steen en Zandhandel Noord doet ook tuinaanleg. Tjonge, voortaan gaat iedereen toch naar Steen en Zandhandel Noord in Siddemuren.
2: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel moderne

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
2: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl. Stap binnen in een wereld van pure luxe. Bij RTO Exclusive in Stadskanaal vind je exclusieve wagens waarvan het hart van iedere autoliefhebber sneller klopt. Ga naar rtoautoservice.nl en vind jouw droomauto.
3: WS Schilderwerken. Met aandacht voor kwaliteit. Schilderwerkenws.nl.
4: Kijk, daar zie je de hand van de meester. Stucadoorsbedrijf Altman herstelt vakkundig en volgens traditie iedere scheur in ornament, plafond of siergevel. Een monument met een kalk- of leemafwerking of gewoon stucwerk? De specialisten van Stucadoorsbedrijf Altman zijn meesters in de kunst van het behouden. DanielAltman.nl.
5: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: Vlier.
1: Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Hey Niels.
3: Hey Mooi.
2: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
3: Klopt.
2: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
3: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
2: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
3: Zeker te weten.
2: En kijk op nieuwslubbers.nl.
1: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
0: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
4: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
5: Ja, dacht ik ook al.
4: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
5: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
4: Ketelservicenoord.nl.
5: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
4: Zo is dat.
5: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
6: Speciaal kraanwerk? Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. FreddyPertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok. Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
8: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. Woningstoffeerbedrijf Tom Philips kwam bij mij thuis. En gebruikte mijn eigen woonkamer als showroom. Mooi hoor. Zo zie je meteen hoe PVC, laminaat, vinyl, tapijt of marmoleum matcht bij de meubels met de perfecte belichting. En Tom Philips heeft nu ook binnen- en buitenzonwering, rolluiken, screens en markiezen. Kijk maar op Google. Dus, moet het wat liggen? Eem Tom Philips lang kijken.
10: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
11: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie, nieuw en gebruikt.
12: Je

0: Altijd zekerheid. Kijk op allonsbv.nl.
1: Garage Drent in Nieuwe Pekela is dé importspecialist van jonggebruikte auto's. Het overgaragebedrijf in de regio voor verkoop van personenauto's en bedrijfswagens. Garage Drent heeft een volledig ingerichte werkplaats voor onderhoud, diagnose, reparatie en natuurlijk APK. Onze topmonteurs gaan geen klus uit de weg. GarageDrent.nl.
2: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
3: Gritter Chalet en Staakcaravans.
2: Kijk op grittercaravans.nl.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets. Nieuwe veranda nodig? Terpstrazonwering.nl.
5: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
6: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
7: Vrijdag en zaterdag is er bij Johan Schuitema de jaarlijkse Moederdag Plantenshow. Met een groot assortiment binnen- en buitenplanten. Originele moederdagcadeaus, tips voor een mooie tuin en een hoop gezelligheid. Kom langs. Vrijdag en zaterdag de Moederdag Plantenshow van Johan Schuitema in Mussel.
8: Dit is Hits. Das Radio.

0: wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van kop voor de deur staat.
1: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
0: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van kop voor de deur staat. Kopwonenenslapen.nl.
2: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
3: Hallo, hallo Holland, je Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid, gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben, net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
2: De Velde, buitengewoon goed. En ook op Hemelvaartsdag kunt u gewoon naar binnen.
4: Welke is het lekkerst? Die van restaurant Wirtshaus Hubertus uit de echte Duitse keuken? Of heeft restaurant Plunhok de allerlekkerste schnitzel? Probeer allebei. Spaar een stempel en maak kans op 1 jaar lang gratis schnitzels. Of een van die andere prijzen. Spelmogelijkheden. Bij restaurant Wirtshaus Hubertus en Plunhok net over de grens in Haren.
5: VZN Voegwerken. Aschijn Aander. VZN-voegwerken.nl.
6: Waar ga je naartoe? Voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Efting Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eftingtechniek.nl.
7: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
8: Met Volkersreizen ontdek je de mooiste bestemmingen. Stap in voor leuke dagtochten, meerdaagse reizen, zelfs naar het buitenland. Volledig verzorgd? Reis ontspannen in een comfortabele touringcar met altijd een opstapplaats in de buurt. Ontdek nieuwe bestemmingen samen met Volkersreizen. Boek nu op volkersreizen.nl.
9: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
10: Aanstaande zondag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
11: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst 1450 euro aan geldprijzen.
10: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts 1 euro per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
11: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kan.
10: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18 plus.
12: Carparts Oldambt, regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsoldambt.nl.
13: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op.

0: Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
1: Kom met je kinder spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerten. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerta.nl.
2: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
3: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
4: Vrijdag en zaterdag is er bij Johan Schuitema de jaarlijkse Moederdag plantenshow. Met een groot assortiment binnen- en buitenplanten. Originele Moederdag cadeaus, tips voor een mooie tuin en een hoop gezelligheid. Kom langs. Vrijdag en zaterdag de Moederdag plantenshow van Johan Schuitema in Mussel.
5: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij graafwerkzaamheden in Weesp is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het blijkt volgens de EOD te gaan om een 500 ponder. De bom wordt veilig afgevoerd en ergens anders tot ontploffing gebracht. Het gebied is tijdelijk afgezet. Treinverkeer rond Weesp en naar den Bussum werd uit voorzorg tijdelijk stilgelegd. De rechter heeft bepaald dat de overheid de samenwerking met Solvinity mag verlengen, ondanks zorgen over een mogelijke overname door het Amerikaanse Kyndryl. Drie burgers wilden dit tegenhouden uit vrees dat gegevens via DigiD bij Amerikaanse autoriteiten belanden. Staatssecretaris Erik van der Burg tekent vandaag de verlenging van het contract tot 2028. De minister zou de overname van het bedrijf eventueel nog kunnen tegenhouden. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag aangehouden wegens mogelijke fraude met coronasteun, dat meldt ANP. Het zou gaan om ongeveer €8 miljoen. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht steun hebben aangevraagd. Tijdens huiszoekingen zijn onder andere contant geld, auto's en vastgoed in beslag genomen. Ook wordt witwassen onderzocht, omdat geld is doorgesluist naar het buitenland. De rechter heeft bepaald dat boeren in zogenoemde NV-gebieden niet meer mest mogen uitrijden dan nu is toegestaan. In die gebieden is de waterkwaliteit in sloten en meren onvoldoende door te hoge concentraties meststoffen. De zaak was aangespannen door 2 akkerbouwers uit Flevoland en Stichting Stikstof Claim die meer mest willen uitrijden. De VS en Iran lijken volgens eigen verklaringen dicht bij een conceptakkoord over het beëindigen van de oorlog en herstel van de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Trump stelt dat vrije doorgang mogelijk is, maar waarschuwt voor hervatting van bombardementen als afspraken worden geschonden. Iran en bemiddelaar Pakistan spreken over een mogelijke stabilisering van het scheepvaartverkeer. Tot slot het weer. In het midden en westen van het land kan wat lichte regen vallen vanavond. Vannacht zijn er dan opklaringen. De wind is zwak en het kwik daalt uiteindelijk naar 3 tot 8 graden. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
7: Sterk werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
8: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel moderne

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Voor verkoop en verhuur van shovels, graafmachines, heftrucks, tractoren en werktuigen.
2: Gaat u naar Eemsnet.
1: Eemsnet Mechanisatie heeft zelfs passende financieringsmogelijkheden. En denkt graag mee in oplossingen.
2: Ga dus naar Eemsnet.
1: Eemsnet.nl. Bijna altijd open.
3: Vind jouw liefde op het platteland. Via AgriMatching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de AgriMatching-app op jouw telefoon.
1: Eemsnet verkoopt of verhuurt ook paardentrailers en aanhangwagens.
2: Ga dus naar Eemsnet.
1: Eemsnet.nl, ook 's avonds en in het weekend open.
4: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget.

0: Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
1: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
2: Alles in één keer kloor.
3: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
1: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
4: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
3: Werken? In deze drukte?
4: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
3: Stap je ook in?
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Eindelijk is hij er weer, de Vlagtwedder Landbouwbeurs. De grootste buitenbeurs van het noorden. Van 12 tot en met 14 juni vind je er alles op het gebied van landbouw en veehouderij, mechanisatie en transport en tuinaanleg en grondverzet. Demonstraties, spectaculaire activiteiten, maar ook vertier voor het hele gezin. Zet hem in je agenda, 12 tot en met 14 juni. Alle info vind je op vlagtwedderlandbouwbeurs.nl.
6: Mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwelermond.
7: Je vindt jouw stijl Bijson.
5: De Vlagtwedder Landbouwbeurs, van 12 tot en met 14 juni.
8: Even eerlijk, wanneer heb jij voor het laatst echt naar je interieur gekeken? Bij Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal vind je alles onder één dak. Van vloeren tot aan meubels en gordijnen tot aan woonaccessoires. Meer dan 1000 vierkante meter wooninspiratie. Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal. De mooiste woonwinkel van Noord-Nederland.
9: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy. Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
10: Deze maand verbouwingsopruiming bij Western Wonen. Profiteer van hoge kortingen op showroommodellen en 15% korting op raamdecoratie van BC.
11: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
12: Ja, dacht ik ook al.
11: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
12: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
11: Ketelservicenoord.nl.
12: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
11: Zo is dat.
13: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
14: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Vriesgelo hebben wij heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
17: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriesgelo.
18: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
19: Reparatie, onderhoud en APK. Heemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
20: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
22: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
23: Groot geworden door gewoon hits te draaien. Hits, dat is radio.

0: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Boskloppenverhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskloppenverhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag. En altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Ben je nou een asieldiscussie aan het winnen?
5: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
6: Dat is beter dan zo egoïstisch.
4: Of de band met je dochter aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
7: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Noordcaravans heeft het grootste aanbod jonggebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noordcaravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravanboulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noordcaravans Zuidbroek slaagt iedereen.
9: De Hits Drive-In Show.
10: De Hits Drive-In Show kom je tegen op zaterdag 30 mei... tijdens het Graspopfestival in Buffalo. Met Henk Wijngaard, Rien Salet, José Wolters, Anita Berens, Ricardo Kamp, Lucas en Gea, Evert Baptist, Robert Pater, Birdie, Face-DJ Lars en Piraten Power Hour. Zaterdag 30 mei, Graspopfestival Buffalo. De Hits Drive-In Show. Online kaarten bestel je via graspop-festival.nl.
9: De Hits Drive-In Show. Kijk voor meer info op hits.nl.
11: Minikraan, minishovel, rupsdumper en meer huren? Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com.
12: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
13: Slachterinstallatie zoekt een installateur. Word jij onze nieuwe collega? Kijk op slachterinstallatie.nl.
14: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1.

0: in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Op zoek naar kunststofkozijnen die je huis energiezuiniger, comfortabeler en vooral stijlvoller maken? Bij Vika Kunststof hebben we alles wat je nodig hebt. Van kunststofkozijnen tot schuifpuien en deuren. Het voordeel is ook dat Vika Kunststof een eigen productieafdeling heeft en eigen montageteams om zo altijd de beste kwaliteit te leveren. Kijk op vikakunststof.nl of bezoek onze moderne showroom in Winschoten.
3: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet van Rob Jetten werkt aan nieuwe asielmaatregelen na het sneuvelen van de asielnoodmaatregelenwet in de Eerste Kamer. Asielminister Van den Brink wil onder meer illegaliteit strafbaar maken, de ongewenst verklaring uitbreiden en af van dwangsommen voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Vrijdag beslist het kabinet welke voorstellen worden doorgezet. Hackersgroep Shiny Hunters heeft gegevens gestolen van meer dan 40 Nederlandse onderwijsinstellingen via het onderwijsplatform Canvas. Volgens de hackers hebben de scholen tot morgen om te onderhandelen, anders wordt de data openbaar gemaakt. Het gaat om onder meer namen, e-mailadressen en berichten. Wereldwijd zouden gegevens van miljoenen gebruikers zijn buitgemaakt. Bij graafwerkzaamheden in Weesp is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het blijkt volgens de EOD te gaan om een 500-ponder. De bom wordt veilig afgevoerd en ergens anders tot ontploffing gebracht. Het gebied is tijdelijk afgezet. Treinverkeer rond Weesp en naar den Bussum werd uit voorzorg tijdelijk stilgelegd. De rechter heeft bepaald dat de overheid de samenwerking met Solvinity mag verlengen, ondanks zorgen over een mogelijke overname door het Amerikaanse Kindrill. Drie burgers wilden dit tegenhouden uit vrees dat gegevens via DigiD bij Amerikaanse autoriteiten belanden. Staatssecretaris Erik van der Burg tekent vandaag de verlenging van het contract tot 2028... De minister zou de overname van het bedrijf eventueel nog kunnen tegenhouden. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag aangehouden wegens mogelijke fraude met coronasteun, dat meldt ANP. Het zou gaan om ongeveer 8 miljoen euro. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht steun hebben aangevraagd. Tijdens huiszoekingen zijn onder andere contant geld, auto's en vastgoed in beslag genomen. Ook wordt witwassen onderzocht, omdat geld is doorgesluist naar het buitenland. Tot slot het weer. In het midden en westen van het land kan wat lichte regen vallen vanavond. Vannacht zijn er dan opklaringen. De wind is zwak en het kwik daalt uiteindelijk naar 3 tot 8 graden. Morgen wisselvallig met zon en kans op regen, maar wel iets warmer. En tot zover het nieuws.
5: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum. Timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
6: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
7: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groenten, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
8: Hoveniersbedrijf HW uit Warffum. Sterk in tuinwerk. Hoveniersbedrijf hw.nl.
9: Acta Speelgoed, een tuin vol speelplezier met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Acta Speelgoed.nl.
10: Aannemersbedrijf Kettler zoekt een timmerman. Word jij onze nieuwe collega? Kettler-bv.nl.
3: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een...

0: auto first houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Kozijnen vervangen. Daar zit niemand op te wachten. Hoeft ook niet. Noordkozijn Repair renoveert kunststof en aluminium kozijnen alsof ze net nieuw zijn. Snel, duurzaam en dankzij onze folie een stuk voordeliger dan vervangen. Zonder gedoe met 10 jaar garantie. Voor particulieren en bedrijven. Kijk op noordkozijnrepair.nl.
3: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Grip, je merkt het pas hoe belangrijk het is als je het even niet hebt. Grip op je planning, grip op je kosten, grip op je werk. Zeker als je werkt op de weg of op het land. Daarom kiezen slimme Groningers voor Profiel Heuver. Voor grip op je wagenpark, grip op onderhoud en grip op wat je bedrijf draaiende houdt. Profiel Heuver Groningen, al 60 jaar voor weg en land, de juiste band.
6: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Bronbemaling nodig? Vraag WA Spittos Bronbemaling. Je vindt WA Spittos Bronbemaling ook op Facebook.
9: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
10: Fiets nodig? Ga naar Holraad Zwijraad in Rutenbrock. E-bikes van Batavus, Ghost, Highbike, Minora, Stoer en meer. Met korting tot 50% op tweede keus en overjarig. Ga nu naar Holraad Zwijraad in Rutenbrock. 2 kilometer over de grens met Ter Apel.
11: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
12: B-Snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsniperkotechniek.nl.
13: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
14: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
15: Dit is Hits.

0: bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
1: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur. Is dat even goed geregeld?
2: Je bedrijf herkenbaar maken? Kies voor Noorderlicht-reclame. Autobelettering, stickers, spandoeken, maar ook keukenwrap en zelfs zon- en warmtewerende folie. Noorderlicht-reclame helpt je van idee tot uitvoering. Meer weten? Kijk op noorderlicht-reclame.nl. Noorderlicht, de reclamemakers van het Noorden.
1: Aan het bouwen of verbouwen? Geen probleem. JH Verhuur plaatst razendsnel jouw container in Groningen of Drenthe. Dus snel een container nodig? Kijk op jh-verhuur.nl.
3: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog hako de blauw en dat bleef zo. Würde hier hebben we ook. Petrol jeans in de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar 99 euro.
4: Vinden maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
5: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
4: Finema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Finemold.
6: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planet Proof.
7: Van A naar B was nog nooit zo makkelijk. Taxi Jannes is gespecialiseerd in comfortabel vervoer voor elke gelegenheid. Ziekenvervoer, rolstoelvervoer en luchthaventransfers. En Taxi Jannes, de vriendelijke chauffeur, zorgt dat je altijd op tijd bent. Vind Taxi Jannes op Google. Al 25 jaar betrouwbaar op vier wielen.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
9: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
12: Voor een strak plafond of wanden thuis, naar stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Groene aanslag op je woning, bedrijfspand of agrarische schuur? Neem contact op met Jabo Stelenwash en Glasbewassing. De specialist in softwash. Een zachte reiniging met lage druk en biologisch afbreekbare middelen die groene aanslag en vuil effectief verwijderen zonder schade. Meer weten? Kijk op jabosglasbewassing.nl.
16: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl.

0: geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Oh, wil je meteen bonuspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
2: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederlandse universiteiten waarschuwen studenten voor phishing na een hack waarbij gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd zijn gestolen. Tilburg University, Maastricht University en de Universiteit van Amsterdam zijn getroffen. Hackersgroep Shiny Hunters eist betaling. Deadline verloopt morgen. De Spaanse flotilla-activist Saif Abubakar zit vast in een Israëlische cel en is overgegaan op een droge hongerstaking. Hij eet en drinkt niet meer, wat normaal gesproken maximaal een week vol te houden is, meldt zijn actiegroep. De AEX-index sloot op de hoogste stand ooit met 1031,44 punten, na een piek van 1036,01. Beleggers zijn optimistisch door berichten dat de VS en Iran bijna akkoord zijn over het beëindigen van de oorlog, met afspraken over uraniumverrijking en sancties. De olieprijs daalde tijdelijk tot onder $98 per vat. In Den Haag zijn 4 mannen opgepakt voor het wegsluizen van 8 miljoen euro coronasteun in binnen- en buitenland. Bij doorzoekingen in Nederland en daarbuiten is beslag gelegd op bankrekeningen, contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. De verdachten voegen onterecht NOW-steun aan, terwijl hun omzet steeg. De arbeidsinspectie onderzoekt waar het geld is gebleven. Ted Turner, oprichter van CNN, is op 87-jarige leeftijd overleden. Hij startte in 1980 de eerste 24-uurs nieuwszender en brak internationaal door tijdens de Golfoorlog. Turner verkocht zijn bedrijf in 1996 voor $7,3 miljard en was actief als zeiler en filantroop. Hij laat 5 kinderen na. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het breed op vanuit het noordwesten en blijft het op de meeste plaatsen droog. Hoewel in het zuiden tegen het einde van de avond nog wat lichte neerslag kan voorkomen. En tot zover het nieuws.
0: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk kasten en relax voor thuis. Maar ook de AVIC beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok Wonen en Slapen.nl.
4: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
0: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
5: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
6: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
7: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de. Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: 1, 2, 1, 2, 3, 4.
1: 哎呀，哦，我哋要换大件嘅。

0: Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Laat DecoKey jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKey, DecoKey. DecoKey vind je in Winschoten. En DecoKey Ineke Breedveld vind je in Nieuwbuinen.
2: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
1: De meest bijzondere soorten behang en de grootste keuze in verf vind je bij in Winschoten en in Nieuwbuinen.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
5: Laat het weer zijn.
3: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
6: Een huis kopen of verkopen? Dat doe je niet zomaar. Bij Regiomakelaar Stadskanaal doen we het beter, persoonlijker en slimmer. Een betrouwbaar makelaarskantoor in de regio waar jouw wensen centraal staan. Vraag vandaag nog een gratis waardebepaling of adviesgesprek aan. Kijk voor meer informatie op regiomakelaar.eu.
7: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
8: Doe het lekker zelf,
7: dat zeg ik.
9: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Stel een asieldiscussie polariseert tussen jou en je dochter. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.
12: Hey Niels.
13: Hey Mooi.
12: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
13: Klopt.
12: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
13: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
12: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
13: Zeker te weten.
12: En kijk op nieuwslubbers.nl.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
17: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
18: Aanstaande zondag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
19: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
18: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
19: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kind.
18: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18+.
20: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martengevelrenovatie.nl.
8: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
10: Hits. Das Radio.

0: Stel je voor, een koude avond en dan die eerste vonk. Het vuur dat oplaait. De warmte die zich verspreidt in jouw woning. Bij Gebroeders Heinstra kennen we dat gevoel. De kachels- en haardenspecialist van Groningen. Wij regelen het totaalpakket. Van verkoop tot vakkundige installatie. Kijk op gebroedersheinstra.nl.
1: De Hits Drive-In Show.
2: De Hits Drive-In Show kom je tegen op zaterdag 30 mei... tijdens het Graspopfestival in Buffalo. Met Henk Wijngaard, Rien Salet, José Wolters, Anita Berends, Ricardo Kamp, Lucas en Gea, Evert Baptist, Robert Pater, Birdie, feest-DJ Lars en Piraten Power Hour. Zaterdag 30 mei, Graspopfestival Buffalo. De Hits Drive-In Show. Online kaarten bestel je via graspop-festival.nl.
1: De Hits Drive-In Show. Kijk voor meer info op hits.nl.
3: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
6: Gritter Chalets en staakcaravans.
5: Kijk op grittercaravans.nl.
7: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
8: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
9: Welke is het lekkerst? Die van restaurant Wirtshaus Hubertus uit de echte Duitse keuken? Of heeft restaurant Plunhok de allerlekkerste schnitzel? Probeer allebei. Spaar een stempel en maak kans op 1 jaar lang gratis schnitzels. Of een van die andere prijzen. Spelmogelijkheden bij restaurant Wirtshaus Hubertus en Plunhok net over de grens in Haren.
10: Hey, jij bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
11: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
10: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
12: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
17: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf van der Vlier.

0: en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Tegen oud-rechtbankmedewerker Sana C. is 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze verkocht persoonsgegevens uit rechtbank Amsterdam aan criminelen en zou een man 2 jaar lang voor bijna 1 ton hebben afgeperst. De rechtbank doet op 27 mei uitspraak. De Spaanse politie heeft een 43-jarige Nederlandse vrouw gearresteerd op verdenking van ontvoering van haar 8-jarige dochter. Ze zou het kind in 2021 zonder toestemming van de vader hebben meegenomen bij haar verhuizing naar Spanje. Nederlandse universiteiten waarschuwen studenten voor phishing, na een hack waarbij gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd zijn gestolen. Tilburg University, Maastricht University en de Universiteit van Amsterdam zijn getroffen. Hackersgroep Shiny Hunters eist betaling. Deadline verloopt morgen. De Spaanse flotilla-activist Saif Abou-Keshek zit vast in een Israëlische cel en is overgegaan op een droge hongerstaking. Hij eet en drinkt niet meer, wat normaal gesproken maximaal 1 week vol te houden is, meldt zijn actiegroep. En de AEX bereikte een recordslotstand van 1031,44 punten door optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Iran en de VS zijn het vrijwel eens over een plan om uraniumverrijking te stoppen, in ruil voor het opheffen van sancties en vrijgave van tegoeden. De olieprijs daalde tijdelijk onder $98 per vat. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het breed op vanuit het noordwesten en blijft het op de meeste plaatsen droog, hoewel in het zuiden tegen het einde van de avond nog wat lichte neerslag kan voorkomen. En tot zover het nieuws.
2: Hallo, hallo, hallo! Ihr Autohaus Thieben. Alles hier in Deutschland ist net iets goedkoper. Autohaus Thieben ist namelijk de Occasion-Spezialist für Innenverkauf. Repariert alle Merken und tut selbst die APK-Inspektion. Kfz-Meisterwerkstatt mit deutscher Degelijkheit. Gespecialisiert in Mercedes-Benz. Autohaus Thieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-thieben.de.
3: Rommelbius. En container nodig? Kijk op strotmeijer-containerverhuur.nl. Noordcaravans heeft het grootste aanbod jong gebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noordcaravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravan Boulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noordcaravans Zuidbroek slaagt iedereen.
4: In paniek door een hoge energierekening? Dat is toch niet meer nodig? Bevo-isolaties en duurzaamheid. Geeft grip op de energierekening. Bevo-isolaties. Isoleert gecertificeerd en met subsidie. Bevo-isolaties.nl. Het begint bij isoleren.
5: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een

0: Hi al.
1: En dan nu een echte rampenstamper op Hits. Das Radio.

0: je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
2: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
3: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Minikraan, minishovel, rupsdumper en meer huren? Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com.
5: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
6: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
5: Ja, lekker.
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, maar je douwe Egbert Strik.
9: Ben jij handig en werk je graag buiten? In het Hout Sierconstructies zoekt een allround monteur buitenleven. Je werkt met goede arbeidsvoorwaarden aan de montage van veranda's, tuinkamers, schuttingen en andere leuke projecten. Dus, heb jij oog voor detail en technische ervaring? Maak onze klanten blij en solliciteer. Check sierconstructies.nl.
10: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
11: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
12: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
13: Nog een keer! Papa, sneller!
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
15: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
16: Dit is Hits.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
1: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
3: Ik zing als ik grondzuig.
1: Kunt u er niet bij?
3: Alleen als ik grondzuig.
1: Van der Vliers.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Eindelijk is hier weer de Vlagtwedder Landbouwbeurs. De grootste buitenbeurs van het noorden. Van 12 tot en met 14 juni vind je er alles op het gebied van landbouw en veehouderij, mechanisatie en transport en tuinaanleg en grondverzet. Demonstraties, spectaculaire activiteiten, maar ook vertier voor het hele gezin. Zet hem in je agenda 12 tot en met 14 juni. Alle info vind je op vlagtwedderlandbouwbeurs.nl.
4: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Ermond.
2: Je vindt jouw stijl Bijson.
3: De Vlagtwedder Landbouwbeurs, van 12 tot en met 14 juni.
5: Mulders meubel door.
6: Ja, goeiedag zeg maar. Bij ons in Fruiskalo ken ik de hele dag prachtig grasmaaien. En gelijk zijn die god en geregeld heeft nog Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel.
7: Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisteren.
6: Mulders Meubeldorp, bij ons in Fruiskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
5: Mulders Meubeldorp.
6: Ach, even, je moet niet al zo overdrijven, man.
8: Gek op lage prijzen? De prijs van...

0: luiken nodig? Terpstrazonwering.nl.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
2: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed. Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan, waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Garage Drent in Nieuwe Pekela is dé importspecialist van jonggebruikte auto's. Het OVA-garagebedrijf in de regio voor verkoop van personenauto's en bedrijfswagens. Garage Drent heeft een volledig ingerichte werkplaats voor onderhoud, diagnose, reparatie en natuurlijk APK. Onze topmonteurs gaan geen klus uit de weg. GarageDrent.nl.
5: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij Den Bosch liepen ongeveer 100 betogers tegen de geplande opvang voor jonge asielzoekers de snelweg A59 op, waardoor de weg richting Waalwijk een half uur dicht was. De demonstranten gingen daarna naar de afrit en het verkeer kon weer doorstromen. De opvang biedt plek aan 50 alleenstaande jongeren van 15 tot 18 jaar. De Spaanse politie heeft een 43-jarige Nederlandse vrouw gearresteerd op verdenking van ontvoering van haar 8-jarige dochter. Ze zou het kind in 2021 zonder toestemming van de vader hebben meegenomen bij haar verhuizing naar Spanje.

0: 2021 zonder toestemming van de vader hebben meegenomen bij haar verhuizing naar Spanje. Tegen oud-rechtbankmedewerker Sana C. is 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze wordt verdacht van het doorspelen van persoonsgegevens aan criminelen en het afpersen van bijna een ton. C. werkte bij de rechtbank Amsterdam en verkocht gegevens vanwege een gokverslaving. De rechtbank doet op 27 mei uitspraak.
1: De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week woensdag gevonden langs het Bunderpad, goed zichtbaar vanaf de snelweg A65. De man kan een boete en opruimkosten verwachten. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuur een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar Hezbollah en Israël bevestigen dit niet. Het staakt het vuren van 3 weken geleden stopt aanvallen niet volledig.
2: Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het breed op vanuit het noordwesten en blijft het op de meeste plaatsen droog, hoewel in het zuiden tegen het einde van de avond nog wat lichte neerslag kan voorkomen. En tot zover het nieuws.
3: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld?
4: Je bedrijf herkenbaar maken? Kies voor Noorderlicht reclame. Autobelettering, stickers, spandoeken, maar ook keukenwrap en zelfs zon- en warmtewerende folie. Noorderlicht reclame helpt je van idee tot uitvoering. Meer weten? Kijk op noorderlicht-reclame.nl. Noorderlicht, de reclamemakers van het Noorden.
5: Schadevrij graven aan ondergrondse infra? JH Verhuur doet het met precisie. Ook voor het leegzuigen van grinddaken, kruipruimtes en meer. Kijk

Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
2: Grip. Je merkt het pas hoe belangrijk het is als je het even niet hebt. Grip op je planning, grip op je kosten, grip op je werk. Zeker als je werkt op de weg of op het land. Daarom kiezen slimme Groningers voor Profiel Heuver. Voor grip op je wagenpark, grip op onderhoud en grip op wat je bedrijf draaiende houdt. Profiel Heuver Groningen. Al 60 jaar voor weg en land de juiste band.
1: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
3: Even eerlijk, wanneer heb jij voor het laatst echt naar je interieur gekeken? Bij Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal vind je alles onder één dak. Van vloeren tot aan meubels en gordijnen tot aan woonaccessoires. Meer dan 1000 vierkante meter wooninspiratie. Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal. De mooiste woonwinkel van Noord-Nederland.
4: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
5: Deze maand verbouwingsopruiming bij Westen Wonen. Profiteer van hoge kortingen op showroommodellen en 15% korting op raamdecoratie van BC.
6: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
7: Ja, dacht ik ook al.
6: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
7: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
6: Ketelservicenoord.nl.
7: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
6: Zo is dat.
8: Moet je kijken daar, leuke gast.
9: I know.
8: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
9: Is ook echt jouw type.
8: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
9: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bed strikt.
12: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
13: Voor verkoop en verhuur van shovels, graafmachines, heftrucks, tractoren en werktuigen.
14: Gaat u naar Eemsnet.
13: Eemsnet Mechanisatie heeft zelfs passende financieringsmogelijkheden. En denkt graag mee in oplossingen.
14: Ga dus naar Eemsnet.
13: Eemsnet.nl. Bijna altijd open.
15: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Hister Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Hister, mooi vooruit.
13: Eemsnet verkoopt of verhuurt ook paardentrailers en aanhangwagens.
14: Ga dus naar Eemsnet.
13: Eemsnet.nl. Ook 's avonds en in het weekend open.
16: De Hits Drive-In Show.
17: De Hits Drive-In Show kom je tegen op zaterdag 30 mei... tijdens het Graspopfestival in Buffalo. Met Henk Wijngaard, Rien Salet, José Wolters, Anita Berends, Ricardo Kamp, Lucas en Gea, Evert Baptist, Robert Pater, Birdie, Face-DJ Lars en Piraten Power Hour. Zaterdag 30 mei, Graspopfestival Buffalo. De Hits Drive-In Show. Online kaarten bestel je via graspop-festival.nl.
16: De Hits Drive-In Show. Kijk voor meer info op hits.nl.
18: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
19: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op Ben.nl.
20: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd? Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
0: In paniek door een hoge energierekening? Dat is toch niet meer nodig? Bevo-isolaties en duurzaamheid. Geeft grip op de energierekening. Bevo-isolaties. Isoleert gecertificeerd en met subsidie. Bevo-isolaties.nl. Het begint bij isoleren.
21: Dit is HITS.

langzaam door de donkerblauwe nacht. Hij draagt een zwarte cape en het maakt hem juist verdacht. Zijn ogen door een masker en een zwarte hoed bedekt. Zo rijdt hij door de straten.

0: en een bezoek in het zoo. Oh, oh, oh, oh.
1: Nee, wat is dat schön?
0: Nee, wat is dat schön?

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het Hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen die de gemeente samen met KOA wil openen. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuren een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken naar overlevenden in de zuidelijke buitenwijken van de stad. Tegen oud-rechtbankmedewerker Sana C. is 4 jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk wegens het doorspelen van persoonsgegevens aan criminelen en afpersing van bijna een ton. Ze verkocht informatie vanwege een gokverslaving en ondermijnde daarmee het vertrouwen in de rechtspraak. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg.

0: Noord, die wordt verdacht van het dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
1: Het weer tot slot.
0: Vanaf klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.
2: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

Waarom? Nou, hij had zijn les niet goed geleerd. Want hij meende dat Frieskelo ergens anders lag

13 jaar oud en zat in de eerste klas van de lagere school, zeg maar. En de meester vroeg mij op een dag: "Zeg Hevert, weet jij wel waar Frieske Loo ligt?" "Jazeker, meester. Dat ligt bij jouw rug

0: De Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers naast de snelweg. De weg is inmiddels vrijgegeven. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuren een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken naar overlevenden in de zuidelijke buitenwijken van de stad. Tegen oud-rechtbankmedewerker Sana C. is 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, wegens het doorspelen van persoonsgegevens aan criminelen en afpersing van bijna een ton. Ze werkte bij de rechtbank Amsterdam en verkocht gegevens vanwege een gokverslaving. Daarnaast eist het OM een beroepsverbod van 7 jaar. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het illegaal dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
2: Het weer tot slot. Vanaf klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam. Met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op een roertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport. 5 gulden. En ook nog de tuin aanverharkt. 2 gulden. Totaal te goed. 14,75. Dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten

0: hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers naast de snelweg. De weg is inmiddels vrijgegeven. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuren een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken naar overlevenden in de zuidelijke buitenwijken van de stad. Tegen oud-rechtbankmedewerker Sana C. is 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, wegens het doorspelen van persoonsgegevens aan criminelen en afpersing van bijna een ton. Ze werkte bij de rechtbank Amsterdam en verkocht gegevens vanwege een gokverslaving. Daarnaast eist het OM een beroepsverbod van 7 jaar. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het illegaal dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
2: Het weer tot slot. Vanaf klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.